0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, je hoorde Neues Land van het album Willst du mit mir gehen? Dat is Duits voor Wil je met me meegaan? En dat is een studioalbum van de Duitse zangeres Nena. Het werd in 2005 uitgebracht in Duitsstalig Europa. En de zangeres werkte voor dit album opnieuw samen met haar voormalige bandgenoot Uwe Varenkrok Petersen. Het album bestaat uit twee cd's. De rode cd werd opgenomen in een studio in Berlijn, terwijl de oranje cd werd geproduceerd tijdens jam-sessies op Mallorca. En Varenkrok Petersen, evenals Nena Kerner, geboren in 1960, is toetsenist, producer en componist. En hij was in de jaren 80 de toetsenist van de band Nena en schreef mee aan hun wereldberoemde hit 99 Luftballons. Evenals aan die andere grote hit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Ja, en Nena was in Neues Land onderweg naar een nieuw land. Ze zweefde over het land, hoorde je in de tekst. Een beetje een symfonisch rockachtig nummer. Ik vind het eigenlijk een van de beste nummers van Nena uit al die jaren dat ze actief is. En onlangs behandelde mijn collega Dirk Meijer het thema Nieuw Begin, met onder andere een nummer van Suzanne en Freek, getiteld Onderweg naar Later. Nu zie ik de tekst die er nog een keer twee keer ingeplakt. Oké. Vandaag zijn we dus onderweg in Link. En een dankbaar thema in de liedkunst is onderweg zijn. Maar ook in films trouwens. Road movies zijn immers nog altijd populair. En Rain Man uit eind jaren 80 was een road movie over onder meer een autistische man. Knap gespeeld door Dustin Hoffman. En je hoort nu op de achtergrond muziek van Hans Zimmer uit die film. Hans Zimmer noemen ze hem in Amerika, maar het is volgens mij een Oostenrijker. En als je onderweg gaat voor een langere roadtrip, dan past één nummer uit 1961 daar geweldig goed bij. Kom maar door, Ray Charles.

0: Stephanie Struik, die heb ik al eens eerder bij je geïntroduceerd. Ze zong eerst in het Engels onder de naam Stevie Ann. En op haar tweede album dat ze in het Nederlands opnam, getiteld Fijn Zo, staat Onderweg, dat je net hoorde. Ja, en ik had het net over Hans Zimmer. Dat is geen Oostenrijker. Die is geboren in Frankfurt am Main in september 1957. Een Duitse componist dus. En je kent hem misschien ook nog als toetsenist uit een van de bekendere bands uit de jaren 70-80, namelijk Buggles. En die hadden die bekende hit Video Killed the Radio Star. En hij zat ook nog deed samen iets met Ultravox, Warren Cann van Ultravox. Daar nam hij onder de bandnaam Helden het album Spies mee op. En daarna begon in 1988 zijn grote doorbraak in de Amerikaanse filmindustrie. En er wordt van hem gezegd dat hij de best verdienende filmcomponist aller tijden is op dit moment. Hans Zimmer dus. Maar we hadden het over onderweg zijn. En als je onderweg bent, dan kom je wel eens op een veerpont terecht. Dr. Anders P., u weet wel, Heinz Polzer, zong daar een bekend lied over. Maar veel minder bekend is zijn nummer over een bedrijfsuitje dat hij ook in 1973 opnam voor het album Zingt Allen Mee met Dr. Anders P. Het heet Een Fijne Dag. Luister maar.
1: De artsen, mijn jongstleden, maakten wij een mooie tocht. Die reuze leuk verlopen is en die er wezen.

al had zich daarvoor nog voor gedaan. Toen juffrouw de Wit haast haar tas had laten staan. En dan komt de verrassing die voor ons in petto zat. We mogen allen even lopen langs het heksenpad. Het is toch maar wat eng en daarom gaan we dan ook vlug. Nadat een foto was genomen naar de Hoge Brug. Dat is een prachtig restaurant en hier wordt uitgestapt.

beroemde. Maar wacht, er is iets aan de hand. De oude juffrouw van der Bult is waren ziek. Toen waarschuwde de chauffeur nou en zeg hem dat hij stoppen moet. Een dame is niet goed, hij wat vervelend dat gezeur nou. Wie heeft hier soms een oude

We strijken op een hoge heuvel neer op een terras. En komt een kopje thee of koele dronk hier goed van pas. Wij hebben op dit punt een onvergetelijk gezicht. Terwijl van hier de grens van Duitsland in de verte ligt. Natuurlijk worden wij hier fotografisch vastgelegd. Hij doet het reuze handig, dat mag ook wel eens gezegd. In snelle vaart gaat het dan huis toe door ons mooie land.

Ja, The Wiz. Dat was een spetterende, maar ook dromerige en soms hallucinerende feel-good film. En in feite een Motown remake van de klassieker The Wizard of Oz. Maar dan met onder meer Michael Jackson en Diana Ross op muziek van Charlie Smalls. The Wiz uit 1978 is inmiddels een cultfilm geworden. De musicalversie is op dit moment weer in de Nederlandse theaters te zien. En de bekende afgeleide productie Wicked heeft na het theater ook in een tweeluik het witte doek bereikt. En je hoorde net deel 2 van Ease On Down The Road uit de soundtrack van The Wiz. Er zijn 3 versies van dit nummer, 1, 2 en 3 uiteraard. Dit is de middelste, waarbij de gele bakstenenweg de leidraad vormde door de film, door het verhaal, kortom door alles van The Wiz. De helden uit de film waren onderweg naar de tovenaar van Oz. Oz, gespeeld door komiek Richard Pryor. En heb je deze film niet gezien, ik heb het wel eens vaker gezegd, dan heb je echt iets gemist. Dan heel wat anders. Onderweg is een nummer van de Nederlandse popgroep Abel. En die komen uit het dorp Effen bij Breda. Het is de tweede single van het later uitgebrachte album De Stilte Voorbij. Het nummer werd geschreven door Joris Rasenberg, de zanger van de groep. En in januari 2000 werd het nummer op single uitgebracht. Een deel van de muziektekst, die je dus zo direct gaat horen, is aangebracht op de pilaren aan de westkant van de bushalte in het nieuwe station van Breda. Je hoort nu Onderweg. Hier is Abel.

Wie kent de weg? Dat vraagt Axel Red zich af in dit nummer uit 1996. Fabienne de Mal, dat is haar echte naam. En ze werd geboren in 1968. Is een Belgische zangeres die ook in Frankrijk populariteit geniet. Ze zingt onder andere in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. En Axel Red behoort tot de best verkopende Belgische muziekartiesten. Al is ze in ons land niet zo bekend. En dit nummer Qui connaît la route? Wie kent de weg? Uit 1996 staat op haar album A Tâton. En dan nu Kalle Moraeus. Hij is een Zweedse muzikant, acteur, componist en televisiepresentator. En incidenteel zingt hij ook. En hij is geboren in het midden-Zweedse plaatsje Mora. Zijn Latijnse achternaam Moraeus betekent ook van Mora. En hij is lid van de folkband Orsa Speelman en van Benny Anderssons orkester, opgericht door ABBA-lid Benny Andersson. Naast talloze opnames met deze bands heeft hij ook een paar soloalbums uitgebracht, waaronder Kom maar hem, oftewel Kom thuis, uit 2013. En daarop staat deze classic van Chuck Berry, Kalle Moraeus.

Interessant gegeven is dat de Amerikanen tegenwoordig niet meer over route hebben, maar over route. Terwijl de Britse Engelsen het wel over route hebben en wij in Nederland dus ook. Maar ze zingen het altijd en ze zeggen ook altijd nog wel Route 66.

0: grootste internationale hits uit zijn carrière en van de Franse muziek. Het lied is meer dan 150 keer gecoverd en opgenomen in zo'n 15 talen door nationaal en internationaal bekende artiesten. En het is een verwijzing in talloze literaire, muzikale en filmische werken. Jacques Brel verbleef in 1960 in de Franse stad Vesoul. Na de avond te hebben doorgebracht met hotelgasten, het personeel en hoteleigenaren, beloofde hij ooit een lied over Vesoul te schrijven. Dat kwam er pas van nadat hij jaren later een tweede keer in de stad verbleef. In een ander hotel overigens. Brel schreef en componeerde Vesoul tussen 1967 en 68 met 5 coupletten en 3 refreinen op melodieën van volksmuziek, musettenwals en accordeon. De versen worden in crescendo, dus stijgend qua volume, gezongen met een geleidelijke toename in stemvolume en aan het eind van elk vers dat zeer snel eindigt. En in deze kofferbak hier in Link over Onderweg hoor je één van de covers ook van Jenny Arian en Lucretia van de Vloot. Zij bezingen het lot van rondreizende artiesten die langzamerhand niet meer weten in welke stad ze zijn. Een tekst van taalkunstenaar Ivo de Wijs. Maar eerst hoor je het origineel van Jacques Brel uit 1968 en de cover is uit 1997 van een programma van Jenny Arian en Lucretia van de Vloot, waarmee ze langs de theaters trokken met heel veel liedjes, vertalingen, nieuwe liedjes. Echt een heel mooi programma was dat. En Vesoul werd zo Delfzijl. Jacques Brel eerst.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a...

Van Amstel naar Grols, van Peking naar Bolsward, van hier tot Gunder, van Fort naar Peugeot, van A naar B, van 9 tot 5.

oogst. Van sperma tot kindje, van vader naar opa, van de wieg tot het graf, van pil naar pil, van bladzij naar bladzij, van spui naar koolsingel, nog steeds niet langsaf. Van stof tot stof, van Christus tot Bhagwan, van groen naar oranje, van rooms naar rood, van Adam tot nu, van Venus naar Pluto,

live opname van Frans Halsema, minder bekend nummer Altijd Onderweg. En wij zijn ook nog steeds onderweg in dit uur Link hier op Eén Vallei. Dat is het thema vandaag op zaterdag 17 januari. Dit programma is na de live uitzending nog 10 weken lang terug te horen op eenvallei.nl. Ga dan naar Radio Gemist of ga naar de pagina van Link en dan vind je de datum van vandaag. En dan kun je dat nog een keer terug horen. En dat geldt trouwens voor al onze programma's die we hier maken. Die zijn 10 weken lang nog terug te luisteren via onze website. Ja, onderweg waren ook de kinderen en een paar volwassenen uit Hamelen nadat ze door een verongelijkte rattenvanger waren weggeblazen uit het stadje in Neder-Saxen. Met onder meer Rob de Nijs, Ida Bons, Loekie Knol en Martin Broosjes en Ab Hofstee en talloze bekende gastacteurs. In 45 afleveringen, verdeeld over 5 seizoenen, probeerden ze in de KRO-televisieserie De Weg naar Hamelen terug te vinden. De muziek was van Joop Stokkermans en de teksten waren van de in augustus 2025 overleden Harry Gele. Veel beeldmateriaal was destijds uit kostenoverwegingen ooit gewist, maar inmiddels zijn alle afleveringen teruggevonden in het privéarchief van Gele, die een vroege eigenaar was van een videorecorder. Aanvankelijk zwart-wit, later ook een kleurenrecorder. En in 2018 zijn alle 150 liedjes op een 6-cd-box verschenen. Maar het bekendste is natuurlijk de tune. Detail daarvan, de serie en het lied heten Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Maar de tekst van het lied heeft het over ons.

0: Laten we elkaar bij de hand nemen op weg. Laten we onze bestemmingen kiezen zonder enige twijfel. Ik heb vertrouwen en het is niets, gewoon een kwestie van luisteren. En dat zong de inmiddels 45-jarige Franse zangeres Zaz, artiestennaam van Isabelle Geoffroy, in een poëtische tekst van Mahmoud Tete Niang uit 2010.
1: Weet je een leuke link voor volgende week die aansluit op het programma van deze week? Mail dan naar link@omroep1.nl.
0: Ja, nu vertel ik je iets dat je waarschijnlijk niet wist. Sade is een band. Oké, een band rond de zangeres met dezelfde naam, maar toch een band. Sade is een nog steeds actieve Britse popgroep rond zangeres Sade, opgericht in Londen in 1982. De muziek van de band bevat elementen van soul, quiet storm, smooth jazz en sophistipop. De groep heeft meer dan 75 miljoen platen verkocht. En de in Nigeria geboren zangeres, ze was gisteren jarig trouwens en inmiddels 67 jaar oud, heeft als volledige naam Helen Folasade Adu. Vandaag geen Smooth Operator of Sweetest Taboo, maar een nummer uit 2010. Long Hard Road.

Dat was dus de band Chardé, een opname uit 2010. Van zijn album On The Move uit 1986 hoor je het titelnummer. Gecomponeerd, gearrangeerd en gedirigeerd door de in 1998 op 46-jarige leeftijd overleden Rogier van Otterlo. Ja, we waren ditmaal een uur lang onderweg in Link. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Link.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Ja, welkom in de uitzending van morgen. En als u live luistert op deze warme zaterdag, wij zitten hier lekker in de koelte, in de airco. En het gaat natuurlijk vandaag niet om mij, maar het gaat om Herman Snelder. Hij is mijn gast vandaag en de techniek wordt verzorgd door Arie Spekkelen. Ja, Herman, als we het over Herman hebben, hij is geboren in de Achterhoek in Toldijk. Hij kwam uit een katholiek gezin. En dat hield ook in dat je naar een katholieke school ging. Dus hij ging naar de basisschool 4 kilometer verderop in Achterdrempt. Hij kwam uit een gezin van 6 kinderen. Een echt ondernemersgezin. En de kinderen werden ook volop ingezet bij alle activiteiten die er gebeurden in en rondom huis. Hij is naar de HBS gegaan in Doetinchem. En daarna is hij aan de TU gaan studeren in Eindhoven. En heeft daar bedrijfskunde gedaan. Hij is in de ontwikkelingssamenwerking terechtgekomen. En hij heeft 10 jaar in Afrika gewoond. In Rwanda en Congo. En ik hoor nog steeds de tune op de achtergrond. Oké, ben ik niet zo gewend. Ik heb meestal stilte. Leidde me een beetje af. Rwanda en Congo heeft hij gewoond. Hij is bij zijn afstuderen in Sri Lanka zijn vrouw tegengekomen. Dat was een zus van een collega-student. En met haar heeft hij 3 zonen gekregen. Die zijn geboren in 84, 86 en 88. Hij is in Ede bij de MDF terechtgekomen en heeft de hele wereld overgereisd. En zijn vrouw Karin is helaas overleden op 70-jarige leeftijd aan kanker. Maar dat komt zeker nog terug ook in de muziek. We gaan luisteren naar de lijst van Herman. En we beginnen met de Beatles, Norwegian Wood.

0: Ja, we beginnen met de klassieker, met de Beatles, Norwegian Wood.
1: Ja, want in mijn jeugd was het eigenlijk Stones of Beatles.
0: En het was Beatles?
1: Nou, de Beatles gaven wel... Ja, die vond ik het meest indrukwekkend, omdat ze toch veel speelser... Ik vond ze veel speelser en muzikaler dan de Stones. Ik was ook wel voor de Stones hoor, maar toch de eerste favoriet, de Beatles.
0: Ja, en dan specifiek ook dit nummer?
1: Nee, ik had eigenlijk vond alle Beatles nummers goed. Ik weet nog dat ik bij mijn vader van die kleine campingflesjes aan het vullen was. En dat toen het Beatles nummer, je had zo'n radiootje bij je, hè? All You Need Is Love.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook zo'n geweldig nummer. Maar ja, de Beatles hadden allemaal verschrikkelijk mooie nummers. En deze vond ik mooi omdat ik dacht dat die van George Harrison was. Maar dat is niet zo. Het is gewoon weer van Lennon en McCartney. Maar George Harrison speelt de sitar.
0: Ja.
1: En dat hoor je dus ook heel goed in het nummer.
0: Ja, als je erop, zeker als je er even op let, dan denk je, oh ja. En anders dan luister je er misschien gewoon overheen. Maar je zei dus, ik heb een inleiding gezegd van ja, ondernemersgezin. Wat werd er zo al ondernomen thuis?
1: Nou, van alles. Mijn vader was echt een typische ondernemer. Dus die begon als installateur, gas, water, elektra. Hè, bij in huizen en stallen en schuren allerlei elektriciteit en gas aanleggen. En waterleidingen. Maar later werd een benzinestation geopend, een BP tankstation. Waar ik al heel vroeg mocht tanken. En voor je kreeg, een dubbeltje, 10 cent. Prachtig. En hoofddepot van flessengas, benengas, goedgas. Dat zeiden ze dus. Hè? En daarvoor mochten wij, zodra we het rijbewijs hadden, de hele Achterhoek door chasen als boeren weer eens vergeten waren om op tijd gas te bestellen. Net de reguliere bestelling. Dan moesten wij zaterdagavond of zondag toch gewoon dat gas bestellen, want de klant gaat voor.
0: Ja, dus dan mochten jullie de hort op om het af te leveren.
1: Ja.
0: Ja. En als ik jou zo zie kijken, en volgens mij heb je wel een fijne jeugd gehad.
1: Ja, prima.
0: Ja, ja.
1: Ik ben heel, heel tevreden, omdat je ja, in zo'n gezin... Wij kregen gewoon de ruimte. De ruimte om dingen te doen. En we werden niet geknecht, zeg maar. We werkten wel in het bedrijf, omdat we dat leuk vonden en iets mee verdienden. Maar de familie was verder ook liberaal. En mijn vader en moeder waren gewoon, ja, stonden open voor de omgeving... school, alles was... voor mij was het ruimte.
0: Ja.
1: En dat vond ik prima.
0: En dat gold ook voor je broers en zussen?
1: Nou, dat denk ik niet. Iedereen kijkt anders, maar ik ben de middelste. Het is volgens mij altijd een prachtige plek om te zijn. Want de oudste twee die hebben toch meer meegekregen van wat er gebeurde in het gezin, wat niet zo leuk was. Maar ik fietste daar op de een of andere manier altijd een beetje langsheen. Misschien is dat ook wel een karakter.
0: Ja, ik zou je instelling, denk ik.
1: Ja,
0: ook
1: dat
0: wel.
1: Zou best kunnen hoor.
0: Ja.
1: Maar daarmee heb ik wel een prima jeugd gehad. En ja, mijn jongere zus en broertjes ook. Ja.
0: Ja. En ja, normaal kon natuurlijk denk ik dan niet ontbreken op je lijstje als je uit Achterhoek komt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus we gaan, wil je nog wat iets toelichten? Of is
1: over normaal?
0: Dit, ja, of is dit gewoon
1: ja,
0: genoeg?
1: Ja, nee, dat is wel, het hoort wel bij hoor. Want ik vond normaal, ik was in 1977... in Lochem op de berg. En daar was een openluchtconcert. En daar was normaal. En we gingen daar met de fiets naartoe. Vanuit Drempt. Een kleine 30 kilometer. En toen was het eerst dat ik ermee te maken kreeg. Vond het fantastisch. Ook al omdat ze braken met het idee van dat in de Achterhoek alleen maar domme boeren woonden. Dit waren intelligente boeren die muziek maakten. Die toch Nederland veroverden. En vond ik heel erg prachtig.
0: We gaan luisteren naar Normaal met Oer en het Hart. En aansluitend draaien we Iron Butterfly in Agada Digada. Davida, jeetje.

0: Ja, ik zal de titel nou goed uitspreken. In La Gara da Vida, ja, 17 minuten duurt dit nummer. Dan waren we al op een kwart van het programma, dus dat hebben we niet gedaan. We hebben hem flink ingekort. Ja, waarom op je lijst, Herman?
1: Ja, weet je dat In La Gara da Vida eigenlijk betekent In the Garden of Eden?
0: Nou,
1: in
0: de tuin.
1: In the Garden of Eden, zouden we zeggen. Maar waarom? Ja, ik ging over van de Beatles naar toch wat meer muziek die iets wilder, iets meer buitengewoon was. En op In the Garden of Eden kon je 17 minuten lang dansen als je wilde. Moest je wel wat creativiteit tentoonstellen. Maar ik vond het heerlijk om alleen te dansen. En ik herinner me nog dat het nummer gedraaid werd in een hele kleine kroeg. Die hadden we zelf gemaakt eigenlijk in Achterdrempt bij de familie Koenders. Waar we in zo'n zwart hol hadden waar we muziek draaiden. En op deze muziek dansten. Ik vond het een heerlijk nummer. En vooral technisch gezien, al die instrumenten die krijgen hun eigen plek. Heel mooi.
0: Ja, we begonnen net aan een andere solo en toen moesten we hem afkappen. Maar er zit ook nog een drumsolo in. En waar was jij dan een van de weinige jongens die danste? Of was het... ik probeer me daar een beeld van te maken.
1: Nou, ik had ook wel een paar neven. Met name Theo Kemperman, die kon er ook heel wat van. Er was een van de neven uit een familie van 18. En daar hadden we het altijd heel goed mee. We deden van alles. Voetballen, uitgaan, drinken, maar ook dansen.
0: Ja.
1: En ik weet eigenlijk niet meer of wij als jongens de enige waren. Ja. Blijkbaar is dat niet zo binnengekomen.
0: Vraag het nog eens na.
1: Ja.
0: komt er van alles boven met zo'n muzieklijst. Led Zeppelin is de volgende op je lijst. Stairway to Heaven, hele bekende.
1: Ja, hele bekende, hè? Want kijk, mijn broer en ik, Toon en ik, die gingen uit. En we hadden een hele grote stereo-installatie op de kamer staan. En als we weer te laat thuis kwamen, 2 uur, 3 uur 's nachts, dan zetten we wel eens Led Zeppelin op, ruige muziek. En dan kwam mijn moeder naar beneden en zei, jongens, kan het niet wat zachter? En dan ging dat ding uit. Maar de volgende morgen om 8 uur stond zij de stofzuiger in de slaapkamer.
0: Ja, ja. Zij nam raak.
1: Ze nam raak, ja.
0: Ja. Led Zeppelin en aansluitend Pink Floyd met Another Brick in the Wall.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat was Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja, een stukje, of een, ja, nee, toch wel een redelijk stuk daarvan, zou ik zeggen. Ja. Ik kijk je aan, waarom?
1: Pink Floyd was toch eigenlijk, denk ik wel, de belangrijkste band in mijn jonge leven. Ik vond die Atom Heart Mother bijvoorbeeld, ik weet niet of je die LP nog kent met zo'n koer op. In de tijd dat de PSP aan de macht was, of in ieder geval zich een politieke partij was, wat nu pro heet uiteindelijk. Maar ik was wel heel erg van Pink Floyd, vanwege ja, het bijzondere van die muziek. En ik heb deze gekozen, Brick of the Wall, omdat het een aanklacht is tegen, tegen onderwijs wat mensen klein maakt. Het is wel met name omdat, Roger Waters, denk ik, zelf op de kostschool zat in Engeland. Dus in Nederland was het nooit zo erg. Maar daar werd je gewoon klein gehouden en klein gemaakt. Je bent maar een steen in die hele grote muur. Daar was het een aanklacht tegen. En ik vond dat toen, ik heb dat allemaal niet zo gelukkig meegemaakt, maar onderwijs moet juist mogelijkheden bieden. En zoveel mogelijk creativiteit van kinderen en zelfs later gewoon het hele brede. En daar was ik altijd wel voor. Dus Breaking the Wall was wel een soort aanklacht tegen dat kleine systeempje. Dat is een van de redenen. Maar zoals ik zeg, Atom Heart Mother of Emily of prachtige nummers van ja. Pink Floyd. Ik kan ze allemaal nog, ik hoor ze zo in mijn hoofd.
0: En je draait ze nog steeds?
1: Ja, nu via Spotify.
0: Ja. We gaan over naar heel iets anders. Naar Nederlandstalig. Chef van Uitsel. Ik weet wel, mijn lief. Ja, heel iets anders.
1: Ja, weet je, ik ontmoette mijn vrouw Karin in 76 in Sri Lanka, zoals je al zei.
0: Ja.
1: En die kwam naar Eindhoven, waar ik studeerde, op een gegeven moment in 77. En wij in Eindhoven waren wel erg georiënteerd op de Vlaamse muziek. En onder andere Jeff van Uitsel, maar ook nog vele anderen. En dit nummer geeft eigenlijk weer waar wij in die tijd toch een beetje mee worstelden, allebei. Het klopt niet textueel, maar het geheel geeft wel heel goed weer waar wij in die eerste jaren toch wel tegenaan liepen. Een keurig opgevoed meisje uit het Haarlem met een achterhoeker in Eindhoven, dat is niet eenvoudig.
0: Dat was niet zo compatibel op het eerste.
1: En zij werkte en ik studeerde, dus kunt je nagaan, ja.
0: Ja, en dan gaan we aansluitend draaien we heel wat anders. Dan gaan we al naar jouw leven in Afrika. Naar Ismael Lo, spreek het dan goed
1: Ismael
0: uit?
1: Lo, ja.
0: Lo, Jammu Afrika. Maar we gaan eerst naar, ik weet wel, mijn lief.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg in de

Ik weet wel, mijn lief, ik spande mijn spieren. Ik zocht naar een uitweg, ik wilde je kwijt. Het was toch normaal, ik had veel te verliezen. En ik had voor mezelf al zo weinig tijd. En

weet wel mijn lief, je hebt me genomen. Je bouwde een kooi rond mijn kleine bestaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: Ja, we zitten in Afrikaanse sferen en daar blijven we ook nog even. Ja, hoe kwam je zo in Afrika terecht?
1: Nou, ik wilde eigenlijk toen ik het tweede jaar van de Technische Universiteit, toen ik daar studeerde, was ik erg geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking. Heb ik eerst naar stage gelopen in Tanzania en Kenia. Eigenlijk fantastische 7 weken rondtrekken en aan allerlei projecten toe. Sri Lanka geweest voor het afstuderen. En dus was het logisch dat ik in een goede wel na het afstuderen naar werk zocht in het buitenland en met name in Afrika. En ik kon via een Belgische organisatie naar Congo. En ja, wat is nog spannender dan naar Congo gaan? Het Frans spreken onder andere. En in dat immense land, wat toen nog Zaïre heette, van Mobutu, daar mocht ik mijn eerste 5 jaar doorbrengen als projectleider van een groot plattelandsontwikkelingsproject. Vandaar de Afrikaanse muziek. Het is geen Keniaanse muziek die je hoort van Senegal, maar van Senegal. Dat ligt iets beter in het gehoor dan op zich schitterende dansmuziek van Congo. Maar daarom heb ik gekozen voor Ismaël Lo. En over Afrika in vrede en dat.
0: Ja. Die wens. En het volgende nummer, Cesaria Evora met Solle.
1: Ja, ook eigenlijk is dat heel recent. Kaapverdië trouwens, 500.000 inwoners en door naar de tweede ronde van de wereldkampioenschappen. Niet slecht zou ik zeggen voor zo'n land. Maar die heb ik later ontdekt natuurlijk, niet toen. En ik vind de Cesaria Evora, vorig jaar zijn we op vakantie geweest, mijn vriendin en ik. En alles ademt Cesaria Evora. En Soldade is dus ook het lied van Kaapverdië. Al die mensen die vertrekken uit Kaapverdië, die ergens anders in de wereld

0: hun brood moeten verdienen. Onder andere Rotterdam. Maar ook Amerika, overal. En die de soldaten is een soort van emotie, hè, van weemoed. Je bent weg, we missen je. Het is een mooi nummer. Het past heel goed bij het land. Cesaria Evora is daar de heldin. Eigen museumpje zijn we ook nog geweest. En volgens mij reflecteert het heel goed de sfeer van het land. Rustig aan, jongens. Geen stress.
1: We gaan luisteren en aansluitend draaien we Jentel en de Boer. Het is begonnen, iets heel anders.

0: Ja, Gentle and the Boer. Het is begonnen en het nummer was aan het kantelen. Het begint zo positief en daarna is het toch wel, hebben ze zo hun bedenkingen bij deze man.
1: Ja, maar ze willen hem niet kwijt hoor. En ik heb hiervoor gekozen. Eigenlijk, de meeste muziek is een weerspiegeling van mijn leven. Deze niet, vind ik hartstikke leuk. Omdat het een opvolger is van Jenny Arian. Van hij mag wel gaan. Ik bedoel, het is niks die man. En zij, Gentle and the Boer, nemen dat over. Want die man is naar hun gegaan.
0: Ja.
1: En eigenlijk blijft ze wel trouw hoor. Ondanks het feit dat die roos heeft en een beetje ruikt en een beetje slap is.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een grappig nummer.
0: Ja, dat nummer van Jenny Arian is heel bekend. Je mag hem hebben, is dat nummer volgens mij.
1: Ja.
0: Ja. En ze hebben hem nu, maar hebben wel ook een beetje hun twijfels. Maar ze blijven er wel mee. Het is een grappig nummer. We gaan naar heel iets anders. Naar Rammstein, Zeit. En ook de reden waarom je deze op de lijst hebt.
1: Ja, ik heb 3 zonen. Wij vonden Karin en de jongens vonden Rammstein altijd goed. Heel bizar, want het is ruige muziek. Maar met name Zeit hebben we gekozen omdat Karin en ik, toen Karin ziek was. En we wisten dat ze ging sterven. Toen hebben we Rammstein Zeit gekozen. Omdat het een prachtig nummer is over de tijd. Tijd blijft stilstaan. Maar de tijd blijft niet stilstaan. Het gaat gewoon door. En dat vonden we allebei heel inspirerend en bijzonder om te draaien. Dat hebben we ook gedaan, ondanks dat iedereen, dat heel veel mensen zeiden, hoe is mogelijk, zegt Zeit. Je moet toch iets klassieks draaien? Hebben we niet gedaan. Dit dus, Zeit.
0: We gaan luisteren naar Zeit.

0: Ja, van Rammstein gingen we naar Henry Purcell. En dat zijn niet nou je persoonlijke favorieten of de top 3. Maar wel waar we op dit moment in je leven bij aangekomen zijn.
1: Ja, de keuze voor Zeit heb ik denk ik net al een beetje verteld. Maar ook Dido's Lament is waar twee nummers die we draaiden bij het afscheid van mijn vrouw. En deze is een prachtig verhaal over een vrouw, Dido, in Cartagena, die haar geliefde vaarwel moet zeggen, omdat hij moet strijden, een Trojaanse strijder. En dan, ja, dat kan ze niet tegen, dus ze werpt zichzelf op de houtstapel en laat zich verbranden, maar zegt wel tegen hem, remember me. Prachtig nummer, ja, om mee te eindigen.
0: Ja. Maar toch niet helemaal aan het eind van van je programma, want we krijgen nog Benny Rivers met Step by Step in Time.
1: Ja, want het leven gaat verder, hè? Dat is belangrijk om dat te realiseren. En een van mijn vrienden, ik ben lid van een vriendenclub die het Herenleed, 10 mannen. En de twee sturen regelmatig muziek. En dit was de muziek die een van hen onlangs stuurde. En ik dacht, dat past precies bij deze fase. In ieder geval in mijn leven en ook in het leven van al die vrienden. Vandaar Benny Rivers, Step by Step in Time.
0: Ja, want het leven gaat verder. Je hebt nu weer een vriendin waar je leuke dingen mee doet.
1: Ja, zo is het. Die mogelijkheid om het leven gewoon goed te leven, die heb ik gekregen. Zeker ook omdat ik heel goed afscheid heb genomen.
0: Ja.
1: Daarom.
0: Hemma Snelde, bedankt voor deze lijst. We gaan luisteren naar Benny Rivers' Step by Step in Time.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

En ja, als u zit te wachten op Studio C, helaas moet ik u dan teleurstellen. Vandaag geen Studio C. Volgende week is de laatste aflevering voor de vakantie van het seizoen. Dus dan gewoon Studio C zoals u gewend bent. Vandaag een hitteprogramma, zou ik maar zeggen. Adrie Spekler heeft een mooie playlist samengesteld. Die past bij de dag van vandaag. En we beginnen met Norah Jones. Don't Know Why. Ja, dat was het.

bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 224. En op techniek vanavond, hij deelt verse vakantieherinneringen aan Griekenland met onze gast van vanavond, Peter Overstad.
1: Goedenavond.
0: Ja. En wie is die gast dan? Nou, dat is uiteraard onze vriend van het programma, Johan Luikman.
2: Hele goede avond.
0: En voor het eerst is hij hier als DJ van de toekomstige streekomroep RTV Apeldoorn.
2: Ja,
0: zo mag hij.
2: We gaan in ieder geval meedoen. Ja, zeker.
0: En lieve luisteraars, als Johan er is, dan weten vaste luisteraars al hoe laat het is. Dan gaan we nieuw uitgebrachte muziek van 2026 in de spotlight zetten. Dus, mannen, zullen wij gaan beginnen?
2: Laten we dat doen.
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan wij dat doen.

0: Boy George en Culture Club met The Next Thing Will Be Amazing.
1: Is toch heel anders dan hoe we ze kenden, zeg maar, hè?
0: Ja, en ja, toch, ik haal hem eruit.
1: Ja.
0: Ik haal hem er absoluut uit. Boy George, lieve luisteraars, die kennen we de laatste jaren vooral als jurylid in talent shows. Dus verheugd en verwachtingsvol nam ik begin dit jaar kennis van het feit dat Culture Club weer gaat toeren in 2026. En dat ook nog eens voorziet van nieuwe muziek. Twee singles verschenen er in januari met een sound die en vertrouwd en van deze tijd is. Ja. Ik ben er blij mee.
1: Mooi.
0: Als we het dan hebben over The Next Thing Will Be Amazing, wil ik toch nog even stilstaan bij The Last Thing dat er was. Dat was namelijk de uitzending hiervoor. Angelina nam afscheid met haar latent talent. En ik weet dat je in de auto terug zit naar Lunteren. En geniet nog lekker lang na van die laatste uitzending. En we gaan je missen, Miss E. En dan heb ik dat ook weer netjes afgehandeld. Johan, welkom.
1: Yes, dank u, Harry en Peter.
0: Zo, de ADHD-trein komt langzaam tot stilstand.
1: In deze hitte.
0: Johan, ik kan jou gewoon vragen hoe het in het leven gaat. Ik weet dat je inmiddels mijn kapsel hebt aangenomen, maar dat zien de radiomakers niet.
1: Nee,
0: maar er is groot nieuws vanuit het Apeldoornse.
1: Ja, zeker. Wij hebben begin van het jaar het verzoek aan de gemeenteraad ingediend om de licentie verliep in Apeldoorn. Hè? De licentie voor de lokale omroep. Samen 1 heeft hij 5 jaar geleden gegund ten koste van ons. Wij zijn 5 jaar lang zonder subsidie en op eigen kracht doorgegaan. En in januari heb ik mogen pitchen voor de licentie.
0: Doodziek was je volgens mij?
1: Ja, het was precies een week dat ik echt onwijze griep had. Ik stond echt klapperend van de koorts voor de hele gemeenteraad. Maar goed, uiteindelijk eind februari besloten ze dus dat wij de licentie weer terugkregen. En dat is sinds 9 mei, want er is dan nog een bezwaarprocedure natuurlijk. Dus vanaf 9 mei af jongsleden zijn wij weer de officiële lokale omroep. En inderdaad gaan wij in het traject mee voor streekomroep.
0: En dan moeten we denk ik even een gigantische shout-out doen aan de mensen die 4 of 5 jaar lang zonder subsidie.
1: Zonder subsidie. Het was echt rammelen. En ik weet nog wel, het was echt op het eind vorig jaar dat... je kent onze studio,
0: ja,
1: hè?
0: Ja,
1: dat is dat houtje touwtje. Dat is niet zo fantastisch dat het hier is, nog. En er moest iemand met een of ander printplaatje, een vrijwilliger, die is helemaal naar Alkmaar gereden om dat ding weer te laten maken, zodat we weer radio konden maken, want we konden niks meer. Het ding was doorgebrand.
0: Ja, maar ja. Dit soort pionieren levert je dan uiteindelijk wel weer mooie nieuwe licentie op.
1: Ja, absoluut. En we gaan er vol voor.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Daar horen we dan uiteindelijk in december, willen we graag weten wat de stand van zaken weer is.
1: Uiteraard,
0: op dat moment.
1: Maar volledig op de hoogte.
0: Jij en Peter, onze technicus van vanavond, die hebben wat gemeen, want jullie hebben volgens mij alle twee de vakantie naar Griekenland nog vers in het geheugen.
1: Ja, Peter heeft het vliegtuig netjes achtergelaten waarin ik terugging. Zeg.
2: Nou, ik wil zeggen, mocht er dan een zure lucht in het vliegtuig hangen, want jij bent met ons vliegtuig teruggegaan, ja. Dat was die vent voor mij.
1: Ja, dat weet ik. Dat was jij niet. Dat ruikt altijd hartstikke lekker. Ja, nee, dat was lekker. Lesbos, hè? Ja, het was een feestje. Heb je de Olympus nog gedaan?
2: Nee, die heb ik niet gedaan.
1: Heel verstandig. Ik had dat ook niet moeten doen. Ik heb er 3 dagen last van gehad.
2: Ja, dat moet je niet doen.
1: Nee, precies. Maar goed, ik heb mijn zoon die nog wel eens sportief is. En die zegt dan van, nou kom, we gaan de Olympus beklimmen. Hè? Nou, ja, wie wilde nou niet op de top van de Olympus staan ooit een keer?
2: Hartstikke leuk.
1: Ik heb er gestaan.
0: Maar goed, het was een bruggetje naar het volgende nummer. Hè?
1: Ja, nee, dat weet ik. Ja, ik denk, we gaan even vakantieverhalen delen. Nee?
0: En de foto's kijken.
1: En de foto's kijken. Ja, nee, inderdaad. Nou ja, wij zaten in Anaxos. Waar zat jij eigenlijk?
2: In Skalkalonis.
1: Ah, kijk.
2: Dus onderweg naar Anaxos eigenlijk.
1: Ja, hoppa! Ja, dat was het. Ja. Nou ja, dat. En dat was een onwijs lekker tentje waar we konden eten altijd. Waar we ook vaak gingen eten. Er was nog niet zo heel veel open. Was het in jouw week?
2: Ja, bij ons was alles open.
1: Ja.
2: En Anaxos, die gaat eigenlijk ook vrij laat open.
1: Ja, dat
2: altijd.
1: Klopt. Maar goed, er was 1 tentje. Fantastisch eten. En daar draaiden ze heel veel. Deze beste man, ik heb hem even opgeschreven, want ik krijg dat niet in mijn hoofd. Konstantinos Argyros. Argyros, 40-jarige Griek die gewoon lekkere moderne Griekse popmuziek maakt. En die werd daar heel veel gedraaid, maar dat is dan zo'n ding wat in je hoofd blijft zitten. En dat denk ik, dat is voor mij dan ook 2026, zeg maar.
0: Weet je waar die achternaam vandaan komt?
1: Nee.
0: Vleesjesreep uit de airfryer.
1: Twijfels.
0: Ja. Argyros.
2: Okay.
0: Zullen we gaan draaien?
1: Ja, laat maar gewoon doen. Ja.
0: Hier is Cabanes.
1: Hoppakee.

0: Ja, twee platen die eigenlijk heel erg lekker bij dit weer passen, hè?
1: Vind ik wel.
0: Ja, eerst natuurlijk onze grote Friese vriend Konstantinos Argyros. En dit was Mees Salome. En die heeft een mooie samenwerking gevonden met Chris Howard. Mees heb ik volgens mij al eerder in het...
1: dat zou ik heel goed
0: volgens
1: kunnen.
0: Volgens mij wel. Ja. Het is al een jaar of twee geleden, denk ik. Ontdekking, een gozer uit Rotterdam die heerlijke deep house maakt. Zoek hem eens op YouTube met name. Daar heeft hij eigenlijk complete sets. Speelt vooral op Loveland, dat soort kleine festivals, zeg maar. Die zet hij gewoon integraal 2 uur lang op YouTube. En dat is dan heerlijk. Lekker kijken, zeker op zo'n zomer, als je op je balkonnetje zit.
1: Lekker, lekker.
0: Yes.
1: Johan, de volgende keer dat wij elkaar gaan zien, je kunt het bijna niet voorstellen met deze temperaturen buiten, maar dan is het waarschijnlijk bijna alweer kerstmis.
0: Ik verlang ernaar, Harry.
1: Ja, het mag wel, hè? Ik hoop dan in ieder geval dat het niet zo warm is als...
0: Weet je
1: als
0: wat nu. Het nadeel is wel, als er nu heel veel sneeuw zou vallen, je moet het maar schuiven met die hitte, hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Dit jaar komt kerstmis vroeg, dat wou ik eigenlijk zeggen.
0: Ja.
1: En dat is in de vorm van Britain's Got Talent, jaargang 2024, winnares Sydney Christmas. Zo heette zij en ze maakte nog het grapje dat haar moeder haar dan ook Mary had willen noemen. Merry Christmas, maar dat was ook echt een grapje.
0: Het zou wel heel zielig zijn.
1: Maar ze trapte er wel in, de jury destijds. Na de nodige albums vol covers te hebben uitgebracht, is het dit jaar eindelijk tijd voor haar eerste zelfgeschreven nummer. En uiteraard heeft het iets musical-achtigs, maar ik vind het ook een prachtige showcase voor haar fenomenale stem. Hier is Sydney Christmas met Run.

0: This Too Shall Pass van Young the Giant. De Amerikaanse band die in 2010 een hit en hun doorbraak had met het nummer Cough Syrup van hun debuutalbum. Ze zijn terug met een nieuw album getiteld Victory Garden, waarop ze weer heerlijke indie rock laten horen. En je kon dat ook een week geleden horen bij onze collega Evert Jan op de dinsdag met zijn programma Abelion. Dus als dit nou leuke muziek vindt, dan ga ook zeker dat programma luisteren op de dinsdagavond van uit mijn hoofd 9 tot 10.
1: Oeh, dat durf ik niet te zeggen.
0: Ja, ik geloof het wel. En anders kun je dat vinden op welke website dan ook. Dit is wel een echte band die zich passievol bewezen heeft inmiddels. Op deze plek stond eerst in mijn lijst een band genaamd Novain met Between the Light and the Dark. Dat zou een indie pop band zijn die haar muziek omschrijft als dark pop. Maar wanneer je wat wil opzoeken over de band, bijvoorbeeld wie haar leden zijn, dan krijg je helemaal niets. Alleen maar AI-gegenereerde beelden en clips. En dan gaat mijn bullshit meter af. Mocht het uiteindelijk toch een echte band blijken, dan gaan ze in december in de herkansing. Maar voor nu is het een no-go. Johan, we gaan naar een unicum deze uitzending.
2: Ja, zullen we even de zakdoekjes erbij pakken?
0: Ja, want volgens mij is dit de eerste zonder Eefje.
2: Dat denk ik ook, ja. Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja.
1: Ik ben geschokt, hoor.
0: Ja, hoe kan dat nou?
2: Nou ja, ze heeft niks nieuws uitgebracht, hè. Ze heeft natuurlijk afgelopen voorjaar in de clubs heeft ze de Heimwee Bitterzoet, of nee, de niet Bitterzoet, Vlijmscherp Tour afgesloten. En ze heeft al gezegd dat ze er een tijd uitgaat, omdat ze nieuwe shit aan het schrijven is.
0: Oké, dus we weten ook dat het in december waarschijnlijk weer...
2: Ik denk het niet. Ze denken dat het weer dit wordt een eefloos jaar.
0: Ik leef met je mee.
2: Dank je. Maar goed, gelukkig...
0: Er is altijd iemand die haar op kan vangen.
2: Ja, haar kleine zusje, denk ik. Vind ik een beetje, toch wel. Ik heb het zo ook opgeschreven als zijnde haar kleine zusje. Vrouwtje, afgestudeerd conservatorium. Nou ja, ze noemt Eefje ook als haar inspiratiebron. Ze speelt tegenwoordig de festivals plat. Maarten van Roosendaal. Ken je Maarten van Roosendaal?
0: Ja.
2: Goed zo. Nou ja, dat noemt zij ook een inspiratiebron van haar. Typhoon. En wat ik al zei. Inmiddels is zij een vaste waarde geworden voor de festivals. Oktober komt haar nieuwe album uit. Kijk hier naar mij. En daarvan spelen wij nu.
0: Jaar na jaar.
2: Jaar na jaar, precies. Ja, ik was hem even kwijt.
0: Ik help wel.
2: Ja, dank je.

0: Ja, van die lekkere, blije Nederlandstalige muziek. Af en toe een beetje maatschappijkritisch of een beetje absurd. Maar wat zijn ze lekker? Politie Warnsveld met Was het nou maar zo. Ooit begonnen als een zolderprojectje in Zutphen. Is het nu een Nijmeegse band geworden. Ja, en daarom ben ik er ook weer een beetje mee in aanraking gekomen. Want mijn in Nijmegen studerende zoon, die een vriend van een vriend.
1: Is van een vriend? Van de vriend?
0: Nee, het is tweede graad, zeg maar. Ja. Vriend van een vriend. Is drummer bij Politie Warnsveld.

0: Eigenlijk al, ik denk dat er iets komt van U2.
1: Ja.
0: Dat gevoel had ik gewoon. En dat was echt, dat stond nergens. Er waren geen internetgeruchten of niets.
1: Waar had je dat vandaan dan? In je water?
0: Het zat in mijn gevoel of zo. Okay. Dat er iets moest gaan gebeuren. Het klimaat qua wereldpolitiek is er helemaal klaar voor.
2: Het is nog wel een tijd geleden van voor de huidige okselklots, zeg maar.
0: Dus ja, zeker. Het was januari dat ik dat bij mezelf dacht. En ik had nooit kunnen weten hoe gelijk ik had uit dat moment uiteindelijk.
1: Ja.
0: Want dit is het jaar van de terugkeer van mijn favoriete band ooit, U2. Ik weet nu al dat er in de december uitzending weer U2 zal zitten.
1: Mm-hmm. Oh ho.
0: Ja, zeker.
1: Dezelfde artiest mag wel niet twee keer in hetzelfde in het jaar.
0: Dat hebben we sowieso al opgegeven, maar dat was twee keer hetzelfde nummer.
1: Oh, dat was het, ja.
0: En twee keer dezelfde artiest. Maar en het album moet dus nog uitkomen, maar er verschenen in aanloop naar dat nieuwe album al twee EP's vol nieuw werk. Easter Lily verscheen op Goede Vrijdag en Days of Ash op As Woensdag. En U2 steekt hiermee haar religieuze achtergrond wederom niet onder stoelen of banken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook de protestband van weleer is terug in volle glorie. Wat vooral op die eerste EP Days of Ash naar voren komt. Bruce Springsteen maakte al Streets of Minneapolis in nagedachtenis van de door ICE vermoorde Rene Good. En U2 volgde met American Obituary. Er zitten werkelijk weer prachtige teksten in dit nummer. I love you more than hate loves war. And the power of the people is so much stronger than the people in power. Hier is U2 met American Obituary.

0: hoorde nog een naam van een band die groot was in de jaren 80. Depeche Mode samen met War Child Records Universal Soldier. Dit jaar verscheen namelijk de tweede editie van Help. Dat is een album vol artiesten die belangeloos hun bijdrage leveren om zo geld voor War Child op te halen. Want zolang er oorlogen zijn die volwassenen starten en voeren, zijn er kinderen die daaronder lijden. En deze Donovan klassieker ergens uit de jaren 60 is door Depeche Mode muzikaal en textueel weer helemaal actueel gemaakt. Ik zeg, check het album voor nog meer pareltjes. Johan, steeds als ik denk dat een bepaalde muziekvorm wel dood en begraven is, dan blijkt er toch altijd wel weer een band op te staan die het omarmt en nieuw leven inblaast. Zo ook met de gothic rock. De donkere, wat depressieve muziek waar bands als Joy Division, The Cult, Placebo en The Cure groot mee zijn geworden. Ja. En er zit zelfs ook in het volgende nummer een vleugje The Doors.
1: Oh,
0: vind ik.
1: Lekker.
0: En laat ik nou in de gloedje nieuwe Zwitserse band Lone Assembly nieuwe vaandeldragers hebben gevonden. De band timmert sinds 2024 aan de weg, zijn dus eigenlijk gloedje vers en nieuw. En hebben dit jaar met hun eerste album Knots and Change een waanzinnig debuut afgeleverd. Hier is Lone Assembly met Call of the Swift.

0: That's something I want to talk about.
1: Tja, en als je het dan hebt over een rijtje met oud-gedienden, U2, Depeche Mode, die nieuwe muziek uitgebrengen. Nou, dan kan deze dame daar toch ook prima in, of niet?
2: Madonna, absoluut.
1: Madonna, inderdaad. Madonna Louise Ciccone, 67 is ze inmiddels. Ja, hier zit het er niet aan af, hè?
2: Nee,
1: hadden we net.
3: Nou, er zijn onderdelen van, die zijn veel en veel jonger dan 67.
1: Dat denk ik ook wel. Maar goed, volgende week komt haar nieuwe album uit, Confessions. En ik heb haar een keer live gezien en ik vind dat toch wel, dat is wel een belevenis hoor. Dat moet je een keer zien.
2: Geloof ik 100%.
1: Ja, absoluut. Dit was overigens de enige samenwerking met Sabrina Carpenter die op het album te vinden is. De rest is allemaal Madonna muziek. En we zijn bijna aan het einde van de eerste uur, Harry.
2: Klopt.
1: Ja, we gaan zo meteen nog lekker een uurtje verder. Lieve luisteraars van Ede en Apeldoorn.
2: Maar jij gaat eerst de mannen van Dance X even een plezier doen.
1: Ja, ik ga de mannen van Dance X even een plezier doen. En ik wil ook even een lans breken voor deze dame. Want het is natuurlijk altijd een redelijk mannengedomineerde wereld. Zeker de techno-scene.
2: Ja.
1: Ik heb het over Charlotte de Wit, 33, afkomstig uit België. Ze begon ooit in 2015 als Raving George. Omdat zij bang was dat ze als vrouw dus niet serieus genomen werd met de muziek die ze maakte.
2: Bizar, in deze tijd. Bizar.
1: Precies. Ja. En in 2022 was zij de eerste vrouw die het enorm grote Tomorrowland in België mocht afsluiten. Ze omschrijft haarzelf. Ja, het is voor, denk ik, voor Appassionata is het wat stevigere muziek, hè?
2: Ik draai het niet iedere week.
1: Nee, precies. Het zou prima in de long versions passen, overigens.
2: Ja, dat ook wel weer.
1: Dat dan weer wel. Goed. Even lans breken. Dus mannen van, hoe heet het ook alweer? Funix?
2: Dance X.
1: Dance X, ja, leuk. Gaan we een keer bij aansluiten. Vind ik helemaal gezellig. Speciaal voor jullie dan Charlotte de Wit. Ze omschrijft zichzelf als melancholisch, hard en donker. Nou ja, donker spreekt jou dan wel weer aan, hè?
2: Absoluut.
1: Daar word je dan wel weer gelukkig van.
2: Ja.
1: Daar gaan we lekker het eerste uur mee uit. Hier is Charlotte de Wit en Malina.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: luisteraars van Appassionata. Welkom bij het tweede uur van aflevering 274. Heb ik het goed onthouden?
1: Geen idee.
0: Jij zei net zoiets.
2: 224.
0: Ja, ik wist dat het iets met de 4 was. En ja, ik denk dat het contrast niet groter kan met de afsluiting van het eerste uur en de start van dit tweede uur.
1: Je haalt me de woorden uit de mond.
0: Dat wou ik zeggen. Maar dat is ook het leuke van onze samenwerking, Harry. Dat kan gewoon.
1: Absoluut.
0: Je hoorde net Haven en Necco Novellas. Haven bestaat natuurlijk uit Marijn van der Meer als singer-songwriter en Jorrit Kleinen als de filmmuziekcomponist. Ooit bekend geworden een jaar of 11 inmiddels geleden, met het maken van reclamefilmpjes voor Volvo en BMW. En daarna, ik las trouwens vandaag nog weer even terug. Het schijnt dat ze daar dus, daar hebben ze onder andere Birdie bij gevraagd. Daar hebben ze, ik weet niet wie nog meer, maar dat waren dus 30 seconden clipjes, reclamefilmpjes. Maar die werden zo heftig geshazamd, die zaten zo hoog in de shazamlijst, dat ze hadden van, nou, we moeten er maar gewoon een heel nummer van maken. Want het was maar 30 seconden, meer was het ook gewoon niet. Ja, en dan ja goed, daaruit is Haven natuurlijk ontstaan. Afgelopen mei stonden ze onder andere in het Hunnenpark in Nijmegen. Dat heb ik ze mogen zien. En dat was weer een feest met 12 strijkers erbij. En ja, fantastisch. Mocht je ze nog willen zien, december in de vereniging in Nijmegen. Ja. Komen ze nog weer langs. En dit kwam van Symphonic Tales 2. Waar zij ook een mooie samenwerking hebben met de prachtige donkere stem van Necco Novellas. Alleskunners zijn het, die jongens van Haven.
1: Vind ik wel.
0: En daarmee is de brug geslagen naar het volgende nummer. Want Jet Rebel, oftewel Jelte Tuinstra, dat is natuurlijk ook zo'n alleskunner. Die speelt alles zelf, die maakt alles zelf. Die gaat ook door bijzondere periodes heen van drugs, depressie. Maar,
1: momenteel zit hij volgens mij lekker in zijn vel.
0: Nou, dat bewijst volgens mij het volgende nummer ook wel weer wat we klaar hebben staan. Want hij komt ook weer lekker met nieuwe muziek. Ik word er blij van. Jet Rebel, Change Coming Round the Bend.
2: Hij tikt even af.

0: het altijd fijne stemgeluid van Miss Montreal, Sanne Hans, Miss Montreal, hoe je het wil noemen. Ja, schuilen was dit.
1: Ja, de uitzending van Latent Talent, ja? Die begon met Miss Montreal. Dus het is nu al de tweede keer dat ze gedraaid wordt in 3 uur. Kijk, op één vallei. Hoppa. Het is maar dat je het weet.
0: Miss Montreal, ik wil zeggen. Join us de volgende keer.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar ik vind, wat vind jij van Miss Montreal?
1: Ik vind
0: haar een beetje ondergewaardeerd, denk ik, af en toe.
1: Dat nou, 100% met je
0: moet af en toe nog aan beste zangers denken.
2: Nou, dat daar
0: die lightning crashes die ze daar deed, ja. Die was echt... Bah.
2: Dat was ongelooflijk. Ja. En ook het nummer van
0: Stef Bos.
2: Ja. Daar dacht ik van, joh, die kan echt wel zingen.
0: Ja,
2: dat had ik eerst nooit zo gemerkt. Met een nummer als dit ook kan je niet eruit halen dat ze echt een hele goede zangeres is. Maar, want dit is een...
0: Lekker poppie.
2: Nee, ja. Ik zou bijna zeggen, niemendalletje, maar...
1: Ja. Ja, ik denk dat de reden dat Suzanne en Freek een hele Videoland documentaire krijgen en hun volledige concert uitgezonden wordt, zal meer redenen hebben dan alleen maar het feit dat het Suzanne en Freek zijn. Hè, maar ook omdat Freek natuurlijk ziek is en zo. Dus ook wel nieuwswaardig. Maar ook Miss Montreal zou verdienen om zo'n groot concert in een Gelredoom.
0: 100 punten. Ja, want ik was afgelopen vrijdag op Drakenboot. Ik ging daarheen voor Anouk, want die zou daar komen.
1: Ja.
0: Na anderhalf nummer Anouk werd het platgelegd vanwege het noodweer. En toen moest iedereen weg. Maar in het voorprogramma, op dat festival stonden dus ook Suzanne en Freek. En ik vind dit helemaal niks.
1: Nee.
0: Bente trouwens wel, die was daar ook.
2: Oh ja,
0: ook weer zo'n hele fijne stem.
2: Die is ook boven komen drijven, ja.
0: Ja, zeker. Maar Suzanne en Freek, het stond ramvol dat veld met 30 graden toen. Maar het is allemaal jeugd en ik heb er niet zoveel mee. Ik vind het niet zo leuk.
2: Nou, Angelina is heel erg fan en toen heeft ze aan mij ook gevraagd, een keer tijdens de uitzending, wat vind jij nou van Suzanne en Freek? Ik denk, ik wil dat niet helemaal afbranden.
0: Nee.
2: Maar ik heb toen gezegd, joh, ik ben zo blij dat ze heel veel fans hebben.
0: Ja.
2: Dan hoef ik dat niet te doen.
1: Ja. maar Miss Montreal is zeker ondergewaardeerd, dus daar ben ik 100% met je eens.
0: Ja.
1: Johan, we gaan eventjes naar oude lullenrock.
0: Lekker.
1: Ja, moet ook gebeuren in zo'n uitzending van ons. Eind jaren 80, begin jaren 90 waren er namelijk 2 hardrock bands die de hitlijsten domineerden. Dat was aan de ene kant Bon Jovi en aan de andere kant Europe. En waar Bon Jovi...
0: Heeft Europe het echt gedomineerd? Ik ken eigenlijk alleen maar...
2: Twee hits.
1: Carrie
0: en Final Countdown.
2: En Superstitious.
1: En ja.
0: Oh ja. Oh,
1: dus dan heb ik al drie.
0: Ja.
1: En ja, waar Bon Jovi inmiddels een soort veredelde country produceert tegenwoordig, zijn de Zweden de nieuwe vaandeldragers van de classic rock muziek geworden. Afgelopen weekend stonden ze nog op Graspop Metal Meeting en daar werden ze met warme, sowieso temperatuur, maar ook met warmte vanuit de mensen zelf ontvangen. Ze scoren geen hits in de hitlijsten meer, maar ze zijn stevast, hebben ze een grote schare trouwe rockliefhebbers die hun albums aanschaffen en hun tours bezoeken. En dat gaat voor het binnenkort te verschijnen album Come This Man niet anders zijn. En dat symfonische van Final Countdown, dat laten ze altijd wel weer ergens in een nummer terugkomen. Bijvoorbeeld in de eerste single van het album Here's Europe met One on One.

0: Arrogan Boy van Deep Purple. Want ook geen Purple Disco Machine deze editie, maar wel Deep Purple.
1: Heb je er nog wel naar gekeken of niet?
0: Nou, of die wat had?
1: Ja?
0: Nee, ik heb het niet.
1: Nee, oké. Okay. Ja, ik heb er nog wel naar gekeken, maar het was ook gewoon niet zo leuk.
0: Oké. Oh, okay,
1: dus, daarom heb ik het achter.
0: Zo is deze uitzending compleet vernieuwend.
1: Ja,
0: dat is ook wel weer goed. Ja, de mannen van Deep Purple, ze zijn inmiddels allemaal zo'n beetje de 80 gepasseerd. Maar met niet de nieuwe gitarist Simon McBride. De 47-jarige Noord-Ier heeft de mannen weer nieuwe energie gegeven. En dat leverde in 2024 al het album Is One Equals One op. En dit jaar verschijnt alweer de opvolger Splat. Arrogant Boy, de eerste single. Daarna verscheen nog Diablo als single. En afgelopen woensdag Guilt Trippin'. En als het goed is, komt eind deze week het complete album online. En volgens critici is dit weer een van de heavyste albums sinds tijden van de band. En dit nummer roept ook zeker herinneringen op aan bijvoorbeeld een Highway Star. Kijk. Het nieuwe album wordt een soort van losjes conceptalbum wat volgens Ian Gillan dealt met de vergankelijkheid van het leven.
1: Zo.
0: Als een insect tegen een autoraam. Splat.
1: Splat.
0: Nou, dan moet je allemaal zo.
1: Ja, mooi toch?
0: Johan, op naar Nothing But Thieves.
1: Ja, lekker. ze kondigden aan dat ze een nieuw album uit gaan brengen. En dat komt eind september. Stray Dogs, het zesde album inmiddels van Nothing But Thieves. En ja, als het in de lijn der verwachting ligt, dan is ieder album, vond het laatste album, Death Club City, vond ik echt heerlijk. Dus ik kijk hier ook weer zeer rijkhalsend naar uit. In navolging van het album staan ze ook weer twee avonden in de Ziggo. En daar heb ik natuurlijk geprobeerd kaartjes te krijgen met 100.000 anderen. En jawel, wie zit er weer niet?
0: Ja, ja.
1: Precies, ja. Dus mocht u nog twee kaartjes over hebben, u weet mij te vinden. We gaan lekker luisteren. Laten we hopen dat ze zichzelf weer evolueren op dit nieuwe album. Hier is Nothing But Thieves en Evolution.

0: vind hem lekker.
1: Ja, hij is fijn, hè? Ik ben heel benieuwd naar het album. Echt.
0: Dat snap ik.
1: Ja, ik denk dat we in december nog wel een andere track van dat nieuwe album, Stray Dogs. Eind september ligt hij in de winkel en via de streamingdiensten natuurlijk. Ja, en waar wij natuurlijk, tenminste ik persoonlijk, toch ook wel een beetje reikhalzend naar uitkijk, is het nieuwe album van The Rolling Stones.
0: Ja,
1: Thomas, ze doen het nog gewoon nog. Hè?
0: Ja, we hadden het erover. Kerst, niet de afgelopen kerst, maar de kerst ervoor, hadden wij in de uitzending de nieuwe single van The Beatles en de nieuwe van de Rolling Stones.
1: Ja.
0: En op dit moment heeft en Ringo Starr een album uit en Paul McCartney weer een nieuw album uit.
1: En de Stones komen ook weer.
2: Niet ja, normaal,
1: lekker hoor.
2: Hoor.
1: Ja. Ze hebben twee nummers uitgebracht, hè? Rough and Twisted en die andere heette
0: Foreign Tongues?
1: Nee, zo heet het album straks. Ik weet even niet meer. Maar in ieder geval, ik heb ze alle twee geluisterd en ik vond deze hoe heet die? Ja, ben je aan het zoeken?
0: Ja, ik ben hem aan het zoeken, okay. Maar dat duurt even. Hè?
1: Dus, ja,
0: neem je tijd eventjes om het goed aan te kondigen.
1: Ja,
0: of zo.
1: Zeker. Nou ja, goed. Ik heb ze alle twee goed geluisterd. En volgens mij hebben ze dat andere nummer juist als single uitgebracht. En die Rough and Twisted, dat is meer de B-kant, zeg maar.
0: In the Stars.
1: In the Stars, ja, dat was hem. Maar ik vond Rough and Twisted, vond ik wat dat betreft echt weer Stones. Lekker Stones.
0: Dus helemaal.
1: Ik zou zeggen.
2: Met een lekkere bluesy start. Daar hou ik wel van.
1: Ram hem erin, Pete.

0: Je hoorde Caroline van het prachtige album Weapons of Beauty van J. Buchanan. J. Bartholomew Buchanan. En we kennen die als frontman van de rockband Rival Sons. En voor zijn eerste soloalbum ooit zonderde de 50-jarige zanger-gitarist zich af in de Mojave-woestijn. En dat leverde een prachtig introvert, introspectief album op met prachtige liedjes waar dit er slechts één van was. Lieve luisteraars, wie er ook een album vol prachtige, maar vooral heel persoonlijke liedjes heeft afgeleverd, is de Edese Rosanne Krijgsman. Liedjes over een tijd in haar leven dat het niet zo goed ging, maar vooral over de weg terug naar een leven in het zonlicht. En de zegeningen die dat met zich meebrengt. Onlangs, dat weet u ongetwijfeld, was de hele familie Krijgsman te gast in onze studio. Haar vader en zussen werkten allemaal mee op het album en daar kregen we in die uitzending hele mooie, prachtige voorbeeldjes van. En de nummer wat we gaan draaien zometeen, realiseerde ik me later pas, zat ook vorig jaar december in de uitzending. Maar toen was het de nieuwe single die uitgebracht is en nu draaien we de albumversie. Dat zijn volgens mij exact dezelfde versies, maar ik vind het gewoon zo'n ongelooflijk mooi nummer. Zo'n ongelooflijk gaaf nummer.
1: Met zijn eigen regels aan de loop. Hè,
0: ja, maar die daar bestaan ze ook
2: al. En rechtvaardigt dit ook toch gewoon gelijk. Ja, kijk.
0: We gaan haar hopelijk nog een keer solo in de uitzending krijgen. Ik hoop het van harte. Maar neem van mij aan, er staan alleen maar mooie nummers op haar album. Luister het vooral. Maar dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Ik zei het al. Van het album Buiten Mezelf van Rosanne Krijgsman is hier Terug bij Af.

0: Ja, voor mij de absolute winnaar van de editie van The Voice van dit jaar. Niet namens het publiek natuurlijk, want dat was Ruben Hillen. En dit was Thijs Veldhuis. Hij werd gecoacht door Dinant Woesthof. Maar ja, heb je een beetje...
1: Ik heb het een beetje gevolgd. We hadden het er net over. En het was een geslaagde terugkomst van het concept The Voice.
0: Absoluut.
1: Het was een mooie editie met echt mensen die ook echt gewoon iets konden,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Absoluut. Ja.
1: Ik heb ook heel veel talent zien afvallen. Maar dat hoort bij de show. Maar ja. Het was echt... Soms had je ook wel eens van die series, zal maar zeggen, dat je dacht van nou, goed dat die gaat, want dat wordt hem nooit.
0: Ja, precies.
1: Maar dit was echt leuk. Ja.
0: Ja, en dit was voor mij eigenlijk vanaf het begin af aan wel de gedoodverfde winnaar. Maar ja, het blijft natuurlijk niet oneerbiedig. Maar het is een soort... het is toch een RTL-programma. En uiteindelijk mag het publiek mag stemmen. Of de kijkers.
1: En dan wint mainstream net even iets.
0: En dan wint mainstream Ruben Hillen. Prima zanger ook. Maar ik vond Thijs, die had gewoon net even wat meer geëngageerd. En piano, gitaar. Hij deed alles. Zingen.
1: Deze jongen heeft toekomst.
0: Ja, dat denk ik 100%. 100%.
1: Ja, Johan, dan zijn we aan het eind van de uitzending.
0: Ja,
1: ik wil jou allereerst even bedanken. Nou, voor een waanzinnige, heerlijke combo-uitzending.
0: Het was weer lekker.
1: Weer.
0: Ja, zeker.
1: Wij gaan elkaar in december weer zien voor het hele jaar even door te nemen. Kijken wat er overgebleven is van wat we nu uitgekozen
0: hebben. Laten we hopen op Eefje.
1: Maar jij wil eerst eventjes iets belangrijks gaan pluggen. Voor, want binnenkort in jouw uitzending komt een toekomstige wereldster.
0: Nou, jouw vraag was in het draaiboek van wat is jouw eerstvolgende RTV Apeldoorn avontuur?
1: Ja.
0: Dat is wel even leuk om te vertellen. Komende zaterdag doe ik de zaterdagmiddagmix tussen 1 en 3 te beluisteren. En wij krijgen daar Brooklyn in de uitzending. U zult zeggen Brooklyn, ik heb geen flauw idee wie het is. Nou, het is Lynn. Zij komt uit een dorpje vlakbij Apeldoorn. En zij heeft meegedaan, dat is gisteravond uitgezonden op NBC, aan America's Got Talent. Peter, als het goed is, heb jij een klein stukje klaar?
2: Ik heb een klein stukje. Wil je horen?
0: Ja, doe maar even erin.
2: Ik hoor twee dingen door elkaar. Ja. Dat is niet de bedoeling.
0: Dat is gek.
2: Dat is echt wel gaar.
0: Ja.
1: Maar nou niet meer, denk ik. Dat is beter.

0: Klinkt als een huis.
1: Dat, ja, dat wou ik zeggen. Je kunt horen dat het via YouTube is. Hè? Dat is toch de kwaliteit altijd wat minder. Maar zij heeft onder andere Simon Cowell echt omvergeblazen. Ze kreeg 4 keer een yes om door te gaan naar de volgende ronde. En wij hebben haar gewoon in onze studio. Ja, niet eens. Ze zit gewoon in onze studio. Ja. Ze mag ook nog wat zingen. Dus dat gaat ze dan a cappella doen. Ik ben heel benieuwd. We gaan deze dames
0: ga je proberen ons programma dan ook even voor haar warm te draaien? Dat je zegt, ik ken nog een leuk programma in Ede.
1: Nou,
0: dan moet je ook
1: ik ga zeker kijken of wij een lijntje kunnen leggen. En dan zou het heel leuk zijn inderdaad. Gewoon, ja, waar komt jouw passie voor muziek vandaan? Maar dan ben ik wel weer co-host natuurlijk. Hè?
0: Ik vind het prima. Helemaal gaaf. Dankjewel, Johan.
1: Ja, aanstaande zaterdag dus RTV Apeldoorn te beluisteren. Nog helaas niet op de FM, want die masjes moeten we nog even neerzetten. Maar ga naar www.rtv-apeldoorn.nl en vanaf 1 uur hoor je dan Brooklyn.
0: Mooi. Peter, jij bedankt voor de perfecte techniek weer. Wij gaan even met Appassionata vakantie.
1: Lekker.
0: En dat mag, denk ik. De komende 5 weken, lieve luisteraars, horen jullie de Appassionata zomerspecials. Vooraf opgenomen uitzendingen, 5 weken lang. En we gaan het hebben over de long versions deze keer. Iedere week 2 uur lang nummers die te lang zijn voor reguliere radio-uitzendingen. Maar wij gaan ze gewoon lekker wel draaien. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. Platenlabel Kill Rock Stars maakte eind vorig jaar bekend dat ze een deal hadden gesloten met zangeres Linda Perry. Voor een soloalbum en een nieuw album van de Four Non Blondes. Die laatste hoop ik in december aan u te presenteren, maar het soloalbum van Linda is er alvast. En daar staat dit prachtige liedje op wat ze schreef voor Christina Aguilera in haar versie. Hier is Linda Perry met Beautiful.

0: van 3 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Dat was De Zon van Marco Kimsen. Een heerlijke zomerse track uit 2019. Van harte welkom bij Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. Een warm welkom aan iedereen die meeluistert in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook verder buiten. De komende dagen gaat de temperatuur naar ver boven de 30 graden. Daarom staat deze uitzending helemaal in het teken van de zon. Alle nummers van vandaag hebben de zon in de titel. En tussendoor hoor je leuke zonweetjes. Het eerste feitje. De zon is geen planeet, maar een ster. En wel een gele dwergster. En het middelpunt van ons zonnestelsel. En wist je dat de zon maar liefst 99,8% van alle massa in ons zonnestelsel bevat? Tijd voor muziek. Hier is Maarten Hoogkamer met Als de zon even schijnt.

0: Dankjewel voor de zon van Skik. En nog een zonfeitje. De zon is enorm groot. De diameter is ongeveer 1,39 miljoen kilometer. En er past de zon 1,3 miljoen aardes in.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: We gaan verder terug in de tijd, naar 1943. Hier is Jan de Vries met O Zon, O Zonnetje.

Word ik wakker, dan is steeds het allereerste wat ik doe. Ik spring vliegensvlug mijn bed uit en loop op mijn venster toe.

0: zonnetje. Maak dan toch luchtpalet, stap uit je wolken met straal, met gouden schijn.
1: Dit is Gezellig Hollands met Adrie Speklee.
2: Graden wordt het een hele zonnige dag en hier zijn de one

Goedemorgen, zonneschijn, deel 2 van de Wannabes. Een vrolijke meezinger uit 2023. Tijd voor een nieuwe zonweetje. In de kern van de zon is het ongeveer 15 miljoen graden Celsius. Aan de oppervlak is dat nog altijd zo'n 5500 graden. En de enorme hitte ontstaat door druk en zwaartekracht, waardoor gigantisch veel energie vrijkomt. En we blijven nog even in dat warme gevoel. Met het nummer dat precies zegt waar het om draait. Na donkere tijden komt het licht altijd weer terug. Hier is Henk Benaar met Eens gaat de zon weer schijnen.

0: Regent zonnestralen van Agda en de Munnik, een echte Nederlandse klassieker uit 1998. Hoewel het nummer destijds geen grote hit was, groeide het uit tot een van de meest geliefde Nederlandstalige liedjes ooit. En dan is het tijd voor een nieuw zonfeitje. De zon maakt haar energie via kernfusie. In het binnenste van de zon smelt de waterstofatomen samen tot helium. En daarbij komt een enorme hoeveelheid energie vrij in de vorm van licht en warmte. Elke seconde wordt zo'n enorme hoeveelheid materie omgezet, waardoor de zon eigenlijk één grote natuurlijke energiecentrale is. Zonder dit proces zou er op aarde simpelweg geen leven mogelijk zijn.
1: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
0: En we gaan nu even naar een stukje puur Nederlands erfgoed. Toon Hermans. Warmer dan de zon is een prachtig intiem liedje uit de jaren 70, waarin liefde en tederheid centraal staan. Precies zoals alleen Toon dat kon brengen. Hier is Toon Hermans met Warmer dan de zon.

is zomer. En op de hoge hemelwagen van blauw, blauw, blauw, Hare Majesteit de zon, in een stralend kleed van oranje en goud. En jij en ik, hier beneden in het gras, warmer dan de zon, raak je me aan.

0: zachter dan het licht zijn je handen. De stilte van je glimlach is muziek. Je ogen zijn twee blauwe meren om lekker in te verdrinken vandaag. Op deze zondag in de zomer. Ik drink je gezicht zoals een kind limonade drinkt. Limonade, parasol, zomer, witte tuinmeubelen, gras, mousseline, je sandalen, je blauwe lint in je haar, je stem. Warmer dan de zon raakt ze me aan en zachter dan het licht zijn je handen. Ik heb je lief. Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief. Ik weet dat alles verandert, maar jij moet blijven, jij moet blijven. Nu is het zomer, maar ook als het herfst wordt, wil ik bij je zijn. Zoals het blad zich vastklemt aan de boom van oktober. Zo hou ik me vast aan jou. Alles verandert, ik weet het. Maar jij moet blijven zoals je bent. Warmer dan de zon raak je me aan.
1: Dit is Gezellig Holland.

Ja, dat was hij weer. André van Duin met Als de zon schijnt. Een heerlijke Nederlandse klassieker uit de jaren 80. En die mag natuurlijk niet ontbreken op het moment dat we het over de zon hebben.

0: Zonfeitje nummer 6. Zonder de zon geen leven op aarde. De zon is namelijk de belangrijkste energiebron voor alles wat leeft. Planten gebruiken zonlicht om voedingsstoffen te maken en dat vormt de basis van onze hele voedselketen. En natuurlijk bepaalt de zon ook ons klimaat, het weer en de temperatuur. Kortom, zonder zon wordt het hier al heel koud en levenloos.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en nu de zon eens van een andere kant. Hier is Willem den Brabander met Als de Zon.

Ja, dat was René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Deze plaat kennen we natuurlijk al langer, maar kreeg in 2012 opnieuw een frisse uitvoering met een vernieuwd arrangement. En dan het laatste zonweetje. De zon heeft een levenscyclus. De zon is ongeveer 4,6 miljard jaar oud en zit grofweg halverwege haar bestaan als gewone hoofdbreekster, de witte dwerg. Wetenschappers verwachten dat ze na ongeveer 5 miljard jaar een rode reus wordt en uiteindelijk eindigt als een witte dwerg. Maar gelukkig, dat gebeurt pas over miljarden jaren, dus wij hoeven ons daar vandaag nog geen zorgen over te maken. De volgende plaat is er eentje van misschien wel de koning van het Nederlandse levenslied. Hier is Frans Bauer.

Daarmee is een uurtje zonnige, gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@1verlei.nl. Een mailtje programma nog een keer terugluisteren, dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of om zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Son 1 Verlei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley. En deze week sluiten we natuurlijk zonnig af met Bezetijn en hun prachtige plaat De Zon, De Zee. Ik wens u nog een heel fijne avond en graag tot volgende week.

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar één Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar heen. Maar ja, als je een programma over die periode begint, dan in deze temperaturen is er eigenlijk maar één plaat die je draaien kan. The Lovin' Spoonful, het Summer in the City.

53 jaar geleden, op 22 juni 1974, bestormde deze plaat de hitlijsten Earth and Fire met Love of Life. En het zou uiteindelijk net niet de nummer 1 plaats halen. Bleef steken op de tweede plaats, omdat ze het moesten afleggen tegen Sugar Baby Love van de Rubettes. Tommy Rowe had 2 hits in Nederland. In 66 was dat Sweet Pea en in 69 Dizzy. Maar dit is een iets eerder werk en ook een leuke. Sheila, ik vind hem hier een beetje op Roy Orbison lijken.

jaren 70. Soulgeluid werd ook in Nederland zeer gewaardeerd. Getuige ook deze plaat van de OJ's, Backstabbers. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En dit is een zeer bekende band, wereldberoemde band uit Nederland. De Golden Earring. Ze begonnen ooit met een S erachter, de Golden Earrings. En in 1965 brachten ze hun eerste LP uit, Just Earrings. En daar staan nummers op waar de gemiddelde burger echt niet meteen van zegt: oh, dat zijn de Golden Earrings. Nee, helemaal niet zelfs. Ja, een beetje heel ander geluid. Bij de echte liefhebbers van de Golden Earrings natuurlijk bekend. Maar toch voor het grote publiek wat minder. Ik draai er een nummer van. Dat is I Hate Saying These Words.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

Melanie was dat met Brand New Key. Ook zo'n mooie top 40 notering van haar. En als we het over de top 40 hebben, die begon op 2 januari 1965 het eerst. Maar daarvoor werd natuurlijk ook al muziek gemaakt. Onder andere door de Dave Clark 5. En die werd in 1964, toen er nog 1 keer per maand een hitlijst werd opgemaakt, 6e in de Muziek Express hitlijst. Glad All Over

gedraaid van de LP Tamla Motown is Hot, Hot, Hot. Volume 3, dat was de Jackson 5 met Back to Indiana. Ja, met een piepjonge Michael Jackson die toen al flink op de voorgrond zat, zoals u kunt horen. Als het zo warm weer is, dan heb je wel eens zin om lekker in een grote kuip met diep water te springen. Daar zingt Grateful over. Deep water.

Deep Water, een nummer van Grapefruit uit 1969. En wat Nederland betreft zal het ook de enige hitnotering voor deze band blijven. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er dit keer eentje van het radiostation Radio Veronica. Die hoort u wel vaker hier. En dat heeft mede te maken met het feit van de beschikbaarheid van de jingles. En ja, natuurlijk ook wel een beetje, omdat er zulke hele mooie tussen zitten, zoals deze. En houdt u het deuntje even in de gaten, want er komt een vervolg op. Wee!

Ja, een mooi jingle van Bolland en Bolland. Het duo wat later ook als producers en schrijvers ontzettend grote hits behaalde met Falco. Maar zelf ook niet onverdienstelijk bleven met een heel aantal top 40 noteringen in het begin van de jaren 70. Op de LP waar dit nummer vanaf kwam staat onder meer het nummer Summer of 71, wat een behoorlijk grote hit voor ze was, en Wait for the Sun. Het album heet Florida en ook de titelsong werd op single uitgebracht, maar deed niks in de top 40. Het is wel mooi om die even te laten horen, want inderdaad, het nummer Florida stond model voor deze jingle.

Alan Price, Highly Lee, High Low. Dat was een van zijn hits ook in Nederland. De Rotterdamse formatie Swinging Soul Machine had een aantal mooie hits. En hun zanger heette Spooky. Later bekend van het beroemde duo Spooky and Sue. Maar op de dag dat hij vrij nam, nam de band zonder hem een instrumentaal nummer op. En dat werd de grootste hit. Kwam tot de tweede plaats in de top 40. De titel, zeer toepasselijk, Spooky's Day Off.

0: Steely Dan. In 1972 hadden ze een grote hit met Do It Again. In 1974, in Nederland althans, hadden ze een mooie hitnotering met Ricky Don't Lose That Number. Dit nummer, wat er tussenin zat in 1973, haalde net die top 40 niet van tot de zesde plaats in de tipparade. De titel Reeling in the Years.
1: Uit de oude platendak van uw presentator.
0: Ja, ik kocht ooit in de uitverkoop een singeltje van Paul McCartney in Wings Jet. Ik dacht, ik heb een mooi mazzel dat hij in de uitverkoop is, tot ik thuis kwam. Tot ik zag dat de plaat zo raar in elkaar zat dat de naald op de A-kant Jet enorm omhoog moest klimmen. Omdat die plaat zo bol stond als ik weet niet wat. De B-kant, die viel bijna een gat in. Dat was, het singeltje is uiteindelijk kwijtgeraakt. Maar gelukkig heb ik wel de LP Band on the Run, waar allebei de nummers op staan. Ik ga het B-kantje draaien. Let me roll it.

De eerste van drie top 40 noteringen op nummer 1. The Middle of the Road. Dit was Sole Sole. En later kwamen er nog Sacramento en The Talk of All the USA. Allemaal op een rijtje. Een bijzondere prestatie van deze hitmakers uit het Verenigd Koninkrijk. Ik ga bijna de laatste plaat aankondigen. Maar eerst heb ik voor alle luisteraars nog een bijzondere mededeling. In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee, de muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt. Zo bent u weer helemaal op de hoogte. Nou, dan rest mij slechts om u te danken voor het luisteren. Zeg ik u graag tot de volgende week. En gaan we eruit met een plaatje van de Shadows. En dan niet de bekende Food Trapper Wonderful Land, maar eentje die toch wat minder bekend is. The Rise and Fall of Flinchel Bunt.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Ja, ik mag het nog één keer zeggen, of nou ja, nog één keer live. Je luistert naar Latent Talent, het jeugdprogramma van Eén Vallei, waarin talent centraal staat. We gaan afgelopen 3 jaar vieren vanavond met mijn playlist. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee en laat je verrassen. Maar jong geleerd is uitgedaan.

0: Miss Montreal.
1: Let's say what you see.
0: Ja, het duurt zo lang. Prachtig nummer, maar ik moet hem toch echt even outfaden. En het moment is daar. De allerlaatste live-uitzending van Latent Talent. 3 jaar lang was dit de plek waar stemmen samenkwamen. Waar muziek de ruimte vulde. En waar elke uitzending iets nieuws bracht dat je van tevoren nooit precies kon bedenken. Het is eigenlijk een soort fietspad geweest dat maar doorliep. Soms met tegenwind, soms met zon in je gezicht. Maar altijd verder en altijd vooruit. En die zon in je gezicht, die kunnen we deze uitzending wel serieus nemen. Want wat een hitte vandaag. Gelukkig heb ik heerlijke airco in mijn rug. Maar dat pad stopt niet echt. Het verdwijnt niet. Het buigt alleen een andere richting op. Want alles wat hier is gezegd, gedraaid en gedeeld blijft ergens hangen in de lucht van al die uitzendingen samen. En vandaag zetten we daar de laatste stap in. Live. In dit moment dat nooit meer precies terugkomt. Ook al is volgende week nog 1 nieuwe uitzending. Samen met mijn moeder. Officiële terugblik op afgelopen 3 jaar. Dus niet helemaal de laatste vandaag, maar toch de laatste live uitzending. En hoe moet je dan zo'n laatste live uitzending beginnen? Nou ja, ik start er gewoon met Miss Montreal en Say What You See. Een van mijn favoriete artiesten. En die heeft vandaag ook nog eens haar theatertour tickets in verkoop laten gaan. En voor mij zijn ze binnen hoor. Ik ga samen met een paar vriendinnen naar Amersfoort. Dus we kijken er al helemaal naar uit. We tellen er al naar af. En deze uitzending staat dus in het teken van betekenisvolle nummers voor mij. En misschien ook voor jou als luisteraar. Just a Girl laat mij gelijk denken aan een van mijn beste vriendinnen, Noemi. Ik weet dat je luistert. Ze presenteerde een aantal keer mee. Dus deze is speciaal voor jou. En ook een beetje voor mij.

0: door de popular uit Rickets. En dat past ook wel heel goed bij Latent Talent. Want Meerschool heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in dit programma. Dit jaar speel ik zelf in onze, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar Temu versie van Rickets. Ik speel Glinda en dat maakt het extra bijzonder om juist nu ook dit te draaien en daarbij stil te staan. Rickets is een musical die gaat over vriendschappen, verschillen en hoe mensen soms anders worden gezien dan ze werkelijk zijn. Het verhaal laat zien dat goed en kwaad niet altijd zo zwart-wit is als het lijkt. En we hebben het daar ook over gehad in een speciale Wicked-uitzending van Latent Talent. En die is nog terug te luisteren op de site van Xom.nu als je even naar de pagina van Latent Talent gaat. Maar niet alleen Wicked kwam voorbij. Ook andere musicals hebben we besproken en gedraaid in allerlei vormen en stijlen. Denk aan grote klassiekers en moderne shows. Verhalen vol muziek, emotie en energie. Musical is eigenlijk altijd een beetje geweest. Verhalen vertellen met muziek, die blijft hangen. En dat is ook precies wat je bij de radio doet. En het volgende nummer, ja, ik kon hem niet achterlaten. Eén van de nummers die wij, ja, kinderen voor kinderen, dat kan toch niet achterblijven bij Latent Talent. Dat is toch wel wat wij het allermeeste hebben gedraaid bij Latent Talent. En daarom hoor je nu de nieuwste van Next, Ik Voel Het. Bloopers horen erbij, hè?
1: Ik voel het.
0: En die voel ik ook.
1: Ik weet.

Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem ook wel voel, want wat een banger is dit. Dat, ik kan niet ontkennen dat Kinderen of Kinderen niet in mijn playlist staat. En nu gaan we naar het nummer die ik eigenlijk moest draaien, want ja, bloopers horen erbij, alleen maar leuk. Hey, het volgende nummer zit vol met emotie. Ik hoorde hem pas en hebben hem dus 7 keer achter elkaar geluisterd. Dus adem je in.

Ik heb zeker even ingeademd en ook weer uit. Want wat een prachtig nummer is dit. Jorda Steen met Adem je in. En zometeen komt Hanna mee met je kleine meisje. En dat voelt ook als een mooi moment om weer even terug te gaan naar het begin. Met een mooi muziekje op de achtergrond. Want dit is dus ook de openingstune waarmee wij begonnen. Maar voor mij was het begin hier bij de radio 3 jaar geleden. Ik was 14 jaar oud en toen ik hier bij de omroep, binnenkwam, dat begon allemaal met een snuffelstage via school in de 3e klas. Daar kwam ik voor het eerst echt in aanraking met radio en dat bleef hangen. Via die stage ben ik hier uiteindelijk verder gekomen. Met hulp van veel mensen binnen in de omroep, van gesprekken tot kansen, stap voor stap. En zo groeide dat langzaam uit tot iets wat groter werd dan alleen een stage. Het idee ontstond eigenlijk al toen. Hoe mooi zou het zijn als er een plek is waar jongeren en jeugd ook echt radio kunnen maken? Een programma dat er nog niet echt was, maar wel mocht ontstaan. En zo is Latent Talent uiteindelijk begonnen. En inmiddels is dat kleine meisje niet meer zo klein. Inmiddels ben ik 18 jaar, maar is die liefde voor radio maken alleen maar groter geworden. En in al die jaren is er nog iets bijgekomen, wat altijd blijft terugkomen. Mijn liefde voor Nederlandse muziek. Ja, dat is toch iets wat hier vaak een plek heeft gehad, tussen al die andere stijlen door. En als ik nu terugkijk, dan is dat misschien wel wat het precies allemaal zo bijzonder maakt. Dat is iets wat ooit begon als een eerste stap tijdens een stage. Zo is uitgegroeid tot iets waar ik al jaren mijn stem heb in mogen leggen. En radio maken, dat blijft gewoon iets wat ik ontzettend mooi vind. En vooral de muziek die ik dan mag draaien. Ik ben blij dat ik elke week weer zelf die playlist mag maken. En deze is voor al die meisjes die ooit klein waren. Maar die toch stiekem wel groot zijn.

0: Het is een heerlijk nummer, maar ik word hier ineens toch even overvallen in de studio. Het wordt alleen maar drukker en ik denk dat ik het woord door kan geven.
1: Ja, nou, dat kan, maar je zult eerst even aan de luisteraar moeten beschrijven wat er dan inmiddels allemaal is binnengekomen. Nou, want die zien dat niet, hè?
0: Nee, geen tv. Maar we hebben hier Harry, Peter, Marcel, Joshua en dan iemand die zich toch even moet voorstellen. Sorry.
2: Maakt niet uit, het is Mike.
0: Mike, nou, alleen maar gezellig. Allemaal radiomakers bij één verrij.
1: En we zijn hier met een reden natuurlijk, Angelina. Dus ik ga inderdaad even overnemen van je.
0: Okay.
1: Want Angelina, 12 april 2023 zit er een meisje, groen als het eerste lentegras, in de studio bij Appassionata. Het gaat die avond over country-invloeden in de popmuziek. Weet je het nog?
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat ik een week daarvoor de vraag kreeg van Martin Bot. Angelina van Hunnik wil graag later radio gaan maken en heeft stoer toen nog Ede FM aangeschreven of ze stage mag lopen. En of wij dat zagen zitten. Natuurlijk zien we dat zitten. En een dag erna zit ze net zo makkelijk bij Ab en Joshua van Dance X. En ik weet dat Ab op dit moment ook meeluistert, dus hij is er in geest ook bij.
0: Kijk.
1: Maar dan hadden we sowieso ook een microfoon te weinig gehad.
2: Vanaf een paar 1000 kilometer verderop trouwens. Dus,
0: Jij
1: moest er horen.
3: Is die zender zo sterk dan?
2: Ja, de internetradio wel.
0: En anders praten we even wat harder.
1: Okay. Weer een week later, Angelina, als ik met mijn dochter Disney muziek bespreek, een thema wat jou veel meer aanspreekt, zit je er weer met je aantekeningenblok op schoot. En waar Angelina het team van Appassionata en die van Dance X in no time van weet te overtuigen, is dat we hier te maken hebben met een waar talent. Dit moet niet alleen bij een stage blijven, dus begint de lobby om Miss Angie bij de omroep binnen te halen. Er worden plannen geschreven om samen met mama Sylvia een programma voor de jonge doelgroep te maken, Latent Talent. De lobby, het plan en het concept werken. Latent Talent gaat het uur voor Appassionata oppakken en de rest is geschiedenis. Eerst met mama samen, maar vanaf dit jaar alleen en uiteindelijk zelfs helemaal solo. Wij, zoals we hier staan, wij hebben het meisje mogen zien opgroeien tot een volwassen dame met een rijbewijs en de stagiaire tot een professionele radiomaakster. Met gave gasten, strakke shows en stoere live-programma's samen met Ab op grote evenementen. Niet te vergeten. En daar zijn wij, die een beetje aan de wieg stonden, super trots op. Nu je naar 7FM gaat verhuizen, willen we je nog één gouden tip meegeven. Twee eigenlijk.
0: Vooruit.
1: De eerste, blijf altijd jezelf, want je bent een topper. En de tweede, een goede radiomaker is altijd een beetje rebels. Blijf dus altijd een beetje rebels. Miss Angie, we gaan je missen. Het gaat je goed. En Peter heeft nog iets voor jou.
4: Kijk eens. Hey. Ik vind ook, je bent ook een technicus. Je draait je eigen techniek.
0: Ja.
4: Fantastisch. Dat is heel mooi. Ik ga nu even mijn koptelefoon afzetten. De luisteraars hebben nu even een leeg moment.
1: Nee, dan gaan we vullen. Wij gaan helemaal beschrijven. Wat Peter zet nu zijn koptelefoon af. Hij loopt naar iets wat nog niet... En hij geeft het nu aan Angelina.
0: Dat is leuk.
1: Ja, maar wat is het, Angelina?
0: Ja, ik zie hier een blouse voor me waar 7FM op staat. Met Angelina, coming your way.
1: Ja. Yeah.
0: Nou, Angelina on the airwaves. She is here to stay. Nou, dank jullie wel.
1: Alsjeblieft.
0: Ja, ik kan hier veel woorden aan binden, maar ik waardeer het heel erg dat jullie zoveel tijd hebben genomen om dit voor te bereiden. Dit, waar moet ik beginnen, zeggen we dan?
2: Met dankjewel, denk ik. Nee.
3: Het meeste werk was denk ik het strijken van het overhemmetje.
0: Ja, en dat heeft Peter natuurlijk gedaan.
3: Dat is niet gelukt.
0: Daarvoor hebben we mijn moeder, hè? Die zit nu toch thuis. Dus,
4: als er nu nog iets kan vinden wat met deze temperaturen ongekreukt blijft, dan is het niet goed. Dan is het niet echt. Nee. Hij is een beetje gekreukt, maar dat komt door warmte-effecten.
0: Nou, ik waardeer het. En het ziet er fantastisch uit. Dus dan
1: ik zou zeggen, gooi er een lekker nummertje in. En
0: nou,
1: dan,
0: ik wou
1: mag
0: net
1: je
0: aan jullie
1: terugpakken.
0: Vragen. Kunnen jullie het eens worden over een nummertje? Want we staan natuurlijk altijd in voor verzoekjes. Welke moet nou echt vandaag nog bij Latent Talent gedraaid worden, volgens jullie?
3: Nou ja, ik zie de zon staan bij jou. En dat is wel toepasselijk vandaag.
0: Ja?
1: Dancing Queen, zou ik zeggen. Maar.
3: Ja,
0: ja
3: ook.
0: Dat komt nog.
1: Oh, nou, ja, dan maar die van Marcel.
0: Helemaal goed. Je hoort eerst Danielle met de zon. En daarna nog even live audio descriptie. Gaan we gewoon weer terug.

En het einde van de uitzending is er nog niet, maar het nadert wel. En misschien moeten we daar ook aan die laatste zin vasthouden. Er ligt vast wel iets moois in het verschiet. Ja, ik ben nog van bijkomen wat er net gebeurde. Ineens stonden de collega's van Dancix en Appassionata hier. Helemaal de draad kwijt, maar super lieve woorden. En dat nemen we natuurlijk mee naar de volgende uitdaging. Een van de meest gedraaide nummers bij Latent Talent is toch wel Tonight van Somjeu. Een nummer waar ik zoveel herinneringen aan heb. En die kon echt niet missen aan de playlist. Dus daar gaan we nu nog even lekker van genieten. Je krijgt alleen al kippenvel bij de intro. Dus geniet ervan, zou ik zeggen.

Ja, dit nummer. Die zou ik zo nog 7 keer kunnen draaien. En er helemaal niet gek van worden. Want wat een prachtige tekst, prachtige band, prachtige artiesten. En een nummer die zeker een plekje verdient in deze uitzending van Latent Talent. Ja, ik start hem even in. Mijn favoriete openingstune, Dancing Queen. Kan natuurlijk niet missen. Want ik heb wat Latent Talent weetjes voor je. Wist je dat de eerste uitzending op 6 september 2023 was? En wist je dat La Festa het eerst gedraaide nummer was? Wist je dat we meer dan 140 uitzendingen hebben gemaakt? Om precies te zijn 145. Wist je dat de allereerste intro I'm Yours was? En wist je dat ik 15 jaar was bij de eerste uitzending? Nou ja, wist je het niet? Dan weet je het nu. Ik moet even door, want we hebben nog maar een kwartiertje of precies 13 minuten op de teller staan. En nog heel veel prachtige muziek. En deze van Noah Kean kon niet missen. Of Noah Kahan, net hoe je het wilt noemen. A Few of Your Own.

Je hoorde Noah Kahan met A Few of Your Own. Ja, we gaan toch weer even terug naar dat begin. Want ik had hier dus een soort snuffelstage toen ik in de derde klas van de middelbare school zat. En inmiddels zit ik in het tweede jaar van de opleiding mediaredactie. En na de zomer begin ik dus aan mijn laatste jaar. Ik hoop daar natuurlijk nog veel te leren. En eigenlijk doe ik nu al daar wat ik het allerleukste vind. Namelijk bezig zijn met radio maken en media. Radio maken is eigenlijk gewoon een springplank geworden waar ik nooit bewust naar op zoek was. Het kwam onverwachts op mijn pad. Maar juist daardoor voelde het meteen goed. Hier heb ik ontdekt wat ik echt leuk vind om te doen. Verhalen vertellen, mensen bereiken en natuurlijk muziek draaien. Het mooie is dat sommige dromen langzaam duidelijk worden. Je begint ergens zonder precies te weten waar het naartoe gaat en onderweg ontdek je steeds meer wat je wilt. En dat brengt me ook bij het volgende nummer, een lied met een regel die voor mij op dit moment veel zegt. Suddenly I see this is what I wanna be. Want ik hoop dat ik de rest van mijn leven nog achter de microfoon mag staan. Op de radio natuurlijk.

De Suddenly I See. En dat nummer kon echt niet ontbreken vandaag in de playlist. Ja, we zijn aangekomen bij het allerlaatste stukje van deze uitzending. Daar hoort deze natuurlijk echt even onder, want ik kan niet missen. Wij zijn Dancing Queen. Grapje. Radio maken blijft natuurlijk bijzonder, omdat je nooit precies weet wie je luistert, maar wel hoopt dat iemand een fijne paar minuten of een uur heeft. En ik hoop dat ik, of beter gezegd wij, dat hebben gedaan met alle uitzendingen, de laatste live. Volgende week zijn we weer nog met een speciale terugblik. Maar voor nu kun je na het NOS nieuws van de 8 uur luisteren naar de geweldige Harry met Appassionata. Hij staat er al klaar voor. En daarna, en ja, nu ook dus gelijk de heren van Appassionata. En natuurlijk van DanceX. En eigenlijk iedereen bedanken voor de fijne samenwerking. Alle leuke uitzendingen, dat kan natuurlijk niet missen. En dat, het is helemaal niet voorbij. Ik kom vast ooit nog wel eens terug. Dus dat komt helemaal goed. Als je terugdenkt aan het begin van deze uitzending, openden we natuurlijk met Dancing Queen van ABBA. Dan klopt het cirkeltje eigenlijk helemaal. ABBA heeft sowieso een grote rol gespeeld in deze uitzending en in het hele programma. En eerlijk is eerlijk, ik ben zelf een enorme fan van hun muziek, voor als je het nog niet door had. Het is tijdloos, vrolijk en het past eigenlijk perfect bij alles wat we hier hebben gedaan. En dan kunnen we maar met één nummer afsluiten. Ja, thank you for the music. En dat is misschien wel het mooiste slot dat je kan bedenken. Want als er iets is dat dit programma samenvat, dan is het wel de muziek dat alles draagt. En het enige wat ik nog wil zeggen is dankjewel aan iedereen die heeft geluisterd. En thank you for the music.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers. Samen

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: En deze week zijn we gestart met Tina Turner en Golden Eye, een speciale Morales Club Mix. Vervolgens horen we Michael Jackson met You Can't Win. Daarna was The Bird aan Beecher met Summer Breeze. En vervolgens horen we Godly and Cream met het nummer Cry. Daarna was The Bird aan Lean Technalia met Forgot About New York. En vervolgens horen we Stephanie Mills met What You Gonna Do With My Lovin'. En we sloten deze week ook weer af met ons wekelijks vleugje trends. En deze week was dat Marco V met Simulated. Samenstelling Adrie Speckley.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abelion Music, Evert-Jan van Beek.

Het was de grote doorbraak in 2013 voor deze Nederlandse Mr. Props. Hij was daarvoor al bezig met muziek maken, produceren. Is dan ook producer, singer-songwriter en ook rapper. Voor verschillende Amerikaanse topartiesten op rapgebied ook samen meegewerkt. Dus niet de minste zou je kunnen zeggen. Mr. Props met Waves uit 2013 aan het begin van een nieuwe aflevering van het programma Abelio Music van deze dinsdag 23 juni vandaag. Het is aflevering 109 en het is nu al warm, maar de komende dagen worden nog steeds veel warmer. Dan gaan we ook een beetje een zomerstintje aan dit programma geven. Alleen dat doen we niet met het volgende nummer. Nou ja, je kan ervan maken wat je wil natuurlijk. De Amerikaanse band Bleachers begon in 2013 als een muziekproject van Jack Antonoff. Al sinds enige tijd is het een zeskoppige band, oorspronkelijk uit New Jersey. Op 22 mei jongstleden verscheen het alweer het vijfde studioalbum van de Bleachers, genaamd Everyone for 10 Minutes. Van het album kwam eerder al de nummer Dirty Wedding Dress, en die ook bij Abelio Music trouwens onder de aandacht stond. Nu gaat de aandacht uit naar een ander nummer dat ook op het album staat, en die heet Sideways. Bleachers. Welkom bij een nieuwe Abelio Music.

Ja, dat mag je toch een zomerstintje noemen, denk ik. Van de Amerikaanse producer en singer-songwriter Cuco. Door de Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo uit 2023. En daarvoor dus een nieuwe single van de Amerikaanse band Bleachers. En die heet dus Sideways. Afkomstig van een nieuwe album. Die heet Everyone for 10 Minutes. Op 22 mei jongstleden verscheen die. En dat is alweer het vijfde studioalbum van Bleachers. Als je al heel wat jaren geïnteresseerd bent in indie rock, dan ken je de Amerikaanse band Interpol vast wel. Vijfkoppige band met Paul Banks als leadzanger. Begon in 1997 in Manhattan, New York. En na debuutalbum Turn on the Bright Lights in 2002 kwam de doorbraak in 2004 met het verschijnen van het album Antics. Inmiddels heeft de band 7 albums op haar naam staan en er komt over niet al te lange tijd een 8e bij. Die gaat This Mirror Wait Satan heten en komt naar verwachting op 28 augustus, moet ik zeggen, aanstaande uit. Van het album komt de vaste single See Out Loud in de polders.

De Canadese band Half Moon Run hoorde je bij Een Vallei met het nummer Full Circle uit 2013. En daarvoor hoorde je dus die nieuwe single van Interpol. Die heet See Out Loud. Afkomstig dus van een nieuw album dat op 28 augustus aanstaande gaat verdwijnen. Dat hoop ik niet. Nou ja, verdwijnen misschien uit de platenbak en dat jij hem dan meeneemt naar huis of zo. Iets dergelijks. This Mirror Weighs a Ton. Zo gaat die heten. Dus het nieuwe album van Interpol. See Out Loud hoor je dus. Het nummer wat daarop staat op dat album. We gaan zo meteen naar nieuwe muziek uit Canada. Nee, uit Australië. Ik haal alles door elkaar vandaag. Zal wel door de warmte komen, denk ik. Sydney om precies te zijn. Genaamd Pamela. Een duo genaamd Pamela. Met een punt op het eind. Maar allereerst gaan we naar muziek uit Londen. Dit is Liza Shadat. This is my cue. Uit 2018.

Je luistert naar het programma Abedia Music iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij 1 Vallei. Je hoort de muziek van de Britse Eliza Shadad. This is my cue uit 2018. Ze begonnen ooit als huisgenoten in Sydney met een gezamenlijke liefde voor muziek. Josh en Sarah, oftewel het Australische duo Pamela. Ze maken een soort moderne altpop met een enorme speelsheid. Niet voor het eerst onder de aandacht bij Abedia Music. Dat stonden ze zeer recentelijk nog met de single Skin Contact. Nu is er weer een nieuwe single, genaamd Better Than Before. Beide singles staan op hun debuut-EP. It's Nice to See You Here, heet die. En die op 10 juli aanstaande uitkomt. Dat duurt dus niet heel lang meer. Pamela, Better Than Before.

Muziek vanuit Londen, je hoorde Django Django met First Light uit 2015. De Amerikaanse band Almost Monday bestaat momenteel uit 3 leden en werd in 2015 opgericht in San Diego, Californië. Hun eerste studioalbum verscheen in september 2024 met de titel Dive. Dat er een nieuw album gaat komen, dat lijkt een kwestie van tijd. Maar er is dus nog niks aangekondigd vooralsnog. Wel is er een nieuwe single en die heet No More Regrets.

zijn overigens wel meerdere bands die Alchemy heten, maar deze Britse band daar, dat schrijf je het met een allemaal hoofdletters uit Derby, Sheffield, afkomstig. Je hoorde Blessings, dus uit 2024. Als je van rock houdt met hoop energie, dan zit je bij het Amerikaanse Girl Tones wel goed. Drijvende kracht achter de band zijn de zussen Kenzie en Layla Crowe, of Layla beter gezegd, uit

Bekend Turkije dus. Hoewel ze muzikaal klassiek geschoold zijn, zijn ze dus een iets andere kant op gegaan. Ze stonden vorig jaar al een keer onder de aandacht bij Belly Music met het nummer Blame. Zal ongetwijfeld een keer een heel album gaan uitkomen. Maar de dames zijn deze zomer vermoedelijk iets te druk met toeren. En nou, het is ook een warme zomer inmiddels. Wel is er dus een nieuwe single en die heet Stubborn Mouth. Ofwel...

Gold Tones, je hoorde dus Stubborn Mouth. En afkomstig dus van de wellicht een album in de toekomst, maar dat weten we dus niet. Ze zijn druk met toeren, deze dames. Dus dan, nou ja, goed, daar ben je al druk genoeg mee, denk ik, zo in de zomermaanden. Dus nou ja, nog even geduld. AUB, zou ik haast willen zeggen. We gaan naar een band die niet zoals heel veel andere bands gewoon onbekend blijven en helemaal niet echt bekend worden bij het grote publiek. Dit is dus echt een uitzondering, zoals je kan noemen. Zeker in de rockhoek, als deze band, waar deze band vandaan komt. Dat geldt zeker dus ook voor de Engelse band Nothing But Thieves, waar we het over hebben. De band die in 2012 begon in Southend-on-Sea, brak definitief door in 2017 met de single Sorry, die ook trouwens in ons land een hit werd. Het duurt nog even voor een nieuwe, inmiddels vijfde studioalbum verschijnt. Wel weten we dat die Stray Dogs gaat heten. En de releasedatum staat op 25 september aanstaande. Als opwarmer van het album is alvast het nummer Evolution als single verschenen. Nothing But Thieves.

Det är ordnat mig. Ja, de Nederlandse talentenjacht. Toen nog onder naam Boris trouwens. Tegenwoordig is Bo Sarris. Door met Addict uit 2013. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abelia Music voor deze week. Dus dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Dit is nog de Canadese vierkoppige band uit Vancouver genaamd Melt. Met dubbel T, Never Let Go.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, daar zijn ze weer, de vrienden van de weekendploeg. Met voor de derde week op rij, als eerste noemer.
1: De zomerhit van 2026.
0: Dirk had het goed voorspeld, dames en heren. En mijn excuses, Dirk. Hier is de nummer 1. Rutger van

0: Want hij is er niet. Gerald van Doorn.
1: Ik wil dan niet zeggen dat jij het dan moet gaan doen. Dat
0: nee, maar ik doe het ook wel eens, maar je hoort mij gewoon nooit. Die boswacht springt er altijd bovenuit, hè?
1: Ja, aandachtstrekker.
0: Maar hij had de deadline van zijn school niet gehaald en dan stuurde hij ons. Ik ben teleurgesteld. Nee, wat stuurde hij? Ik moet jullie teleurstellen. En mezelf ook.
1: Nou, vooral jezelf dus, maar...
0: Maar kijk, we hebben een goede vervanger tegenover ons zitten, hè, Dirk?
1: Er zit helemaal niemand tegenover me.
0: Oh, wel tegenover mij. Nippert / Nathan van Galen.
1: Mag ik vragen waarom Nippert?
0: Nou, wij zitten dus in de sportschool met een paar jongens van ons voetbalteam. En hij is daar de baas, hè? En er is zo'n YouTuber op, zo'n fitness-influencer op YouTube. Deed, hoe heet zijn voornaam ook weer?
2: Jeff.
0: Jeff Nippert. En die legt altijd de oefening uit. En Nathan, Nippert, lijkt op elkaar. Dus hij, als jij bijvoorbeeld je triceps aan het oefenen bent, Dirk, want dat doe je zo vaak, hè? En dan toch niet de goede vorm te pakken, dan komt die Nathan naast je staan en die zegt, je moet het even zo doen. Dat is onze persoonlijke Nippert.
1: Dus gewoon uit goodwill doe jij dat en dan word je nog belachelijk gemaakt ook.
2: Zeker. Ja, ik probeer even te helpen. Die ene keer in de maand dat hij dan naar de sportschool komt, probeer ik hem toch even te helpen. En ja, het wordt weer niet gewaardeerd.
0: Nou, dank voor dank.
1: Ik waardeer het wel. Ik heb gisteren met Ewan in het bosbad gezeten.
0: Uh-oh.
1: En dan komt daar even een imposante kolos aanlopen in dat zwembad. En je ziet ook iedereen kijken. Zelfs badmeester Kees, die denkt, wat is dit? Wat is dit voor een kolos? Half mens, half Terminator.
0: En wat zaten we er lekker, hè, gisteren in het zwembad?
1: Heerlijk. Zo lang gezeten in de schaduw dat ik het gewoon koud kreeg.
0: En bij het Bennekom vandaag werd gewoon het zwembad gesloten. En ik hoorde bij het bosbad de Lunteren stond er gewoon 100 meter lange wachtrij. Dus heb je daar niks van meegekregen?
1: Gekkenhuis. Nee? Maar het is ook zo'n heerlijk badhuis. Zwembad. Je zit daar.
0: Jij houdt van zwemmen.
1: Ik ben een echte... Ja. In mijn vorige leven ben ik een vis geweest, denk ik.
0: Een soort Pieter Hogeband, of
1: een man? Soort haai, denk ik.
0: Hey, onze vriend is jarig, hè?
1: Nou, gefeliciteerd, vriend.
0: Ja, koning der piraten, Jannes 53.
1: Jannes. Zijn naam is Jannes.
0: Hij komt van het platteland.
1: Ja, nou, dat is toch wel... Hoe oud is die beste man geworden?
0: 53.
1: Je geeft hem niet.
0: Kleinkinderen en zo en weet ik wat hij allemaal heeft.
1: Ja, ze zijn er altijd wel op tijd bij in het kamp, hè?
0: Ja, ja. Maar voor mij wordt hij nu een beetje een boerderij. Ik weet het ook niet. Ik kom niet zo vaak bij hem op de koffie, jij wel?
1: Ik ook niet, maar...
0: maar jij hebt die playlist gemaakt en er zit een bepaald thema achter, heb ik gehoord.
1: Nou, ja, wat denk je wat het thema is?
0: Ik denk iets met de warmte.
1: Dat heb je heel goed. Man, wat was dat toch warm de afgelopen twee... Nou, eigenlijk gewoon de hele week.
0: Ongelooflijk, hè?
1: De afgelopen twee dagen was het extreem warm, maar de hele week is het gewoon hot.
0: Ik word er gewoon al moe van als ik eraan denk. Nou, eigenlijk hadden we deze show moeten cancelen, hè?
1: Koos Alberts dacht er ook zo over.
0: Ja?
1: Jazeker. Vandaar de keetknaller.
3: De keetknaller.
1: Nou ja, zal ik hem maar gelijk aankondigen?
0: Ja, doe maar, Dirk.
1: Hier komt Koos Alberts met In de Zon. Weet je, op de melodie van Almost Heaven,
0: West Virginia.
1: Maar ja, Koos Alberts, zijn Engels was niet zo goed.

0: Heet. Ik heb mijn vinger verbrand aan de inductieplaat.
1: Ach joh, dat was zeker heet.
0: Dat was wel heet, ja. Toen moest ik ook wel een paar keer dat woord schreeuwen, ja.
1: Ja. En hoorde je ook de mama appelsap voorbij komen?
0: Oeh, nee. Welke is het?
1: Het is ongeveer een minuutje of twee terug.
0: Wil je dat ik terugspoel?
1: Ja,
0: of,
1: een beetje het middenstuk, zeg maar. Een beetje, je weet wel, een beetje... Iets verder? Ja. Nog iets verder?
2: Je had dit ook kunnen voorbereiden, Dave.
1: Ja, maar dat... Nou, komt-ie.
2: Okay. Kom luisteren, mensen.
0: Piemel in een... nog iets.
1: Piemel in de bami, hak.
0: Oh, nou, leuk feitje.
1: Nou, nog één keer terug. Nou, als ik dat zeg, wat hoor je dan?
0: Ik hoor die bami niet zeggen.
1: Ik ook niet. Nou, Oké, dankjewel, Evan. Nee, ja. Hele grap verpest.
0: Nee, hoezo, ja. Nee, ik vind het best leuk. Piemel hoorde ik wel.
1: Ja, oké. We gaan gelijk door naar het nieuws van deze week.
0: Ja, vond je het ook zo warm?
1: Ja, het was very hot in hier.
0: We hebben het er nog niet over gehad. Maar
1: so
0: het was
1: take off all your clothes.
0: Verschrikkelijk heet.
1: Nou, dat vond Nelly ook.
0: Maar hebben ze je al gebeld? Want onze collega, ja, ze luisteren vaak. Hè? Ze scouten, want die Angelina bij ons omroep gaat ook al weg. En Mattie Marieke stopt met de ochtendshow op Q-Music. Gordon en Frauke stoppen met de ochtendshow op Radio 10. Hebben ze jou al gebeld?
1: Nee, het is wel echt een zwarte dag voor de radio, ja.
0: Voor functie daar?
1: Allebei heb ik niet geluisterd.
0: Nee?
1: Ik luister geen Mattie en Marieke. Sinds Mattie er vandoor is gegaan voor die Tesla.
0: En die 6 ton.
1: Ja, dat echt...
0: Zou jij onze vriendschap en radioband verpesten voor 6 ton?
2: Nee.
1: Natuurlijk niet.
0: Nee, dan blijf je bij Eva Leij.
1: Als RTV Oost in één keer een Tesla biedt, nee, dan blijf ik. Staan de camera's aan?
0: Nee, de camera's staan uit, Dick. Dus je kunt elke beweging met je hoofd maken.
1: Nee, ik zou gewoon blijven.
0: Ja. Dames en heren, hij maakt beweging met zijn hoofd waarvan die zegt, ik ontken dit.
1: Ik zeg niks.
0: Maar goed, je gaat ze niet missen dus. Nater, jij ze missen? Heb je werk Radio 10 of Q-Music aanstaan?
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik ga ze niet missen. Maar ik zou het wel leuk vinden als jullie dat plekje in gaan nemen op de radio.
0: Ja, ze mogen ons altijd bellen. Ik denk niet dat ze het gaan doen.
1: Nee, maar wij zijn hier onmisbaar.
0: Ik wou zeggen, wij verlaten dit pand nooit.
1: Nee.
3: Maar willen jullie niet tijdens deze uitzending een open sollicitatie gaan doen?
0: Nee.
1: Dat zouden wij nooit doen.
0: Wij blijven Evalij trouw. Nu hoop Dirk wel dat de camera's aanstaan, denk ik. Hey, die nieuwe stikstofplannen. Jij woont natuurlijk op platteland.
1: Nou, ja, dat is echt... Ik heb er even naar gekeken. Met het niet mee eens.
0: Nee?
1: Nee. Nou, volgende onderwerp.
0: Je hebt er dus niet naar gekeken.
1: Nee, natuurlijk niet. Ja. Stikstof. Man.
0: Oké. Nou goed, daar gaan we het ook niet over hebben. Ik kan het je wel uitleggen, maar ik snapte er zelf ook weinig van. Dus ik dacht, misschien kun je het me uitleggen.
1: Hoezo wil je dat... Wat wil je uitgelegd hebben dan over stikstof?
0: Nou, er was iets van 200 gebieden of zo. Dan moest het verminderd worden. En dat is een kilometer van de natuur.
1: Oh, dat bedoel je? Ik denk ik moet uitleggen wat stikstof is.
0: Nee,
1: dat heb ik wel gehoord, ja. Maar... Het zijn vooral een hoop natuurgebieden, toch? Plekken bij natuurgebieden in de buurt. Ja. Vegen we wel van tafel. Net als, wat was het? Later met pensioen.
0: Gaat ook niet door?
1: Nee, natuurlijk gaat dat niet door.
0: Anders kom jij in opstand.
1: Dat weet ik wel zeker, ja.
0: Dan ga jij daar staan op de Malieveld?
1: Ik hang mij met kettingen op aan het paleis Soestdijk.
0: Soestdijk?
1: Ja, dat heeft totaal geen zin, maar ik ga het wel doen.
0: Nou goed, hey Dirk, wij hebben soms wel eens oneenigheid hier, hè?
1: Bijna nooit.
0: Nooit strijden.
1: Nou ja, gisteren was Johan Derksen een beetje op spik getrapt, hè?
0: En de mediacourant, dat wij er nog nooit in hebben gestaan, ik vind het ongelooflijk. Mm-hmm. Maar die hebben onderzocht dat er altijd zijn ruzie hebben richting de contractonderhandelingen. Zou dat een onderhandelingspositie... Nou,
1: misschien moeten wij dat dan ook doen.
0: Ja, als we...
1: Wanneer zijn onze contractonderhandelingen? Of moeten we dan bij Gerber?
0: Ik heb trouwens toevallig wel ons contract gevonden laatst.
1: Oh, wat goed van je.
3: En? Staan
0: ja, die stond, lag in mijn voetbaltas al anderhalf jaar te rotten blijkbaar. Okay, maar goed.
1: Heel goed.
3: Maar is dat niet een dingetje dat Gerbrand er vandaag niet is? Is het toch niet
0: nou ja, Dirk is er zelf van ja, dit niet is op zich.
1: Ik ben hier gewoon elke week. Ik ben hier elke week. En wie is er volgende week niet?
0: Ik. Okay. Ik ga trashkicken.
1: Niet ICM hoor. Maar, met zijn vriend Moffel.
0: Ik ben hier al een half jaar elke keer die tent aan het omhoog houden. En jij in Gerland knijpt net er tussenuit.
1: Hoog houden? Hou jij maar eerst eens een keer een bal hoog.
0: Nou goed.
1: Zo. Kijk nou, dat is
0: kijk hier, dit is een onderhandelingspositie. Hey! Ja. Dat gaat er even door, hè?
1: Nou. Dat, ik voel me hier altijd wel gewaardeerd door onze collega's.
0: Ja, onze collega's zijn hartstikke top.
1: Ja, superleuk.
0: Misschien moeten we ook een keer naar die vergaderingen gaan.
1: Altijd die duim omhoog als we weggaan.
0: Ja, dan moeten we natuurlijk niet de alarm erop. Oh, of juist wel. Maar goed. We gaan ruzie maken, Dirk.
1: Nee, ja, daarom. We beginnen een beetje op Johan Dirk's te leggen. En wat krijg je voor ruzie? Krijg je het warm van?
0: Nelly.

0: Hey jongens, vers van de pers, 22 minuten geleden. Optreden Orgel Joke op het WK gaat niet door in Mexico.
1: Waarom?
0: Staat er niet bij. Wilde de familie niet bekendmaken.
1: Oh, dat wilde de familie... Is er niks gebeurd onderweg in het vliegtuig?
0: Ze heeft vandaag wel een vliegtuig getest voor KLM, want ze vond het toch wel spannend. Nou, ik hoop dat het uiteindelijk wel doorgaat en ik hoop dat het goed gaat met Joke, want we love Joke.
1: Ja, tuurlijk.
2: Maar heeft Joke zich misschien niet ontzettend misdragen in de vliegtuigen dat ze eruit is gezet bijvoorbeeld?
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, waarschijnlijk...
1: Ik vind dat je met je half werk levert. Jij gaat maar even heel snel opzoeken wat er is gebeurd.
0: Geruchten, Nathan, daar houden wij niet van. Wij houden het meer op de feiten. Zoals dat Nederland heeft gewonnen van Tunesië. Heb je het gezien?
1: Ja, ik was erbij.
0: Je hebt het niet gezien, hè?
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik heb zeker de eerste 20 minuten gezien. En toen ben ik zeker weer verder gaan slapen.
1: Nou, ik heb de eerste doelpunt gekeken, maar het is niet zo dat ik zeg van zo. Het was even een leuk potje.
0: Ik heb wel gekeken in een bar in Nijmegen en ik wil het er verder niet over hebben.
1: Oh ja, je was in slaap gevallen, hè, zei je?
0: Ja, aan de bar.
1: Ja, maar voor de rest gaat wel alles lichamelijk goed met je?
0: Nee, ik ben moe.
1: Ja.
0: En dinsdag moeten we om 3 uur 's nachts tegen Marokko.
1: Ja.
0: Wij komen met lunteren en ik denk dat de verhouding wel iets hoger ligt, denk ik, qua Marokkaan en Nederlands. Het kan misschien nog spannend gaan worden om 3 uur 's nachts op het plein. Jij hebt deze anekdote al meerdere keer verteld. Hoe ging het in WK 2010 toen Nederland verloor op het plein?
1: Nou, gekkenhuis.
0: Alles kapot.
1: Vechten, slaan, janken. Nee, dat was één grote chaos. Dat hoef ik nooit meer van mijn leven mee te maken.
2: Maar, Dirk, durf jij aankomende dinsdag je auto te parkeren in Veldhuizen?
1: Nee, maar waarom zou ik in hemelsnaam mijn auto gaan parkeren in Veldhuizen?
2: Ja, misschien in de buurt. Misschien wil je naar voetbal gaan kijken.
0: Ik vind dat die Van Galen wel controversiële taal heeft hier in dit programma.
1: Ik snap wel waarom Iris een hekel aan hem heeft.
0: Hé, Curaçao ligt eruit.
1: Zonde, hè? Dat zag je ook niet aankomen.
0: Ik kwam 3 vrouwen van Curaçao tegen gisteren op straat. Ik zei, vervelend voor jullie. Maakt niet uit, man. Ja, ik had geen Curaçao accent.
1: Was dit...
0: Doe jij eens even...
1: Nee, dat is racistisch.
0: Oh. Maakt niet uit, man, zeiden ze tegen mij.
1: Oh.
0: Geeft niet, we hebben gestreden. Dus die vrouwen waren wel blij. Cape Verde gaat wel door, hè?
1: Ja?
0: Ja.
2: En wat hebben wij hiermee?
0: Nou, er wonen ook heel veel mensen uit Cape Verde in Nederland.
2: Oh, ja.
0: Hey jongens, is Ronaldo terug? Ik vind het jammer dat Gerrand er niet is. Dus ik vind dat wel leuk om het Gerrand over Cristiano Ronaldo te praten.
2: Nou, hij heeft wel tegen een hele grote ploeg heeft hij de doelpunten gescoord.
0: Ah, ik vond het toch wel leuk dat hij gescoord eigenlijk. Het bracht me toch sentimenteel. Ik hoop dat Portugal nog eerst wordt in de pool. Want dan hebben ze de kans dat ze over 2 rondes tegen Argentinië moeten. Dan heb je dus Messi en Ronaldo die elkaar nog een laatste knuffel geven op het WK. Hoe mooi zou dat zijn, jongens?
2: Nou, dat zou wel heel erg mooi zijn. Maar ik zou het wel heel erg mooi vinden als Portugal zou winnen van Argentinië.
0: Omdat je nog steeds een beetje haat hebt na 4 jaar geleden.
2: Ja.
0: Heb jij dat ook nog, Dirk?
1: Ja, ontzettend.
0: Nou, ik heb
1: die Argentijnen denken... Die Messi, ook die eerste wedstrijd weer... Dan hoort hij gewoon rood te krijgen. Maar dat krijgt hij niet. Nee. Meneertje is de beste voetballer van de wereld. Dus die mag gewoon lekker blijven voetballen. Willekeur, Evan. Willekeur.
2: Of ik zit te wachten op een voetballer die à la Boularus, een van die 2 even een flinke doodschop geeft in die wedstrijd.
1: Waarom moeten ze Boularus een rotschop geven?
0: Nee, Boularus?
2: Boularus. Hij moet à la Boularus.
0: Oh, à la.
1: Boularus. Hier ga ik me niet aan wagen.
2: Aan Ronaldo of Messi. Dan kunnen we...
0: Zijn Boularus en Ronaldo niet maatjes trouwens?
2: Nou, het schijnt dat Ronaldo altijd nog een aandenken aan hem heeft overgehouden.
1: Is dat zo? Wat lief van, dat is toch hartstikke lief van hem, een aandenken?
2: Ja.
1: Gewoon een fotolijstje of zo?
2: Een fotolijstje op zijn been gemarkeerd.
1: Hé? Een fotolijstje op zijn been gemarkeerd?
2: Een mooi litteken.
1: Iris, ik begin je steeds meer te snappen.
0: Die Nathan...
1: Rare...
0: Hey, maar dit weekend F1 in Oostenrijk, ga je kijken?
1: Ja, hè?
0: Racing. Jij niet voor halen?
1: Tuurlijk niet.
2: Nee, ik pas daarvoor.
1: Daar kijkt toch niemand meer naar, Formule 1. Die elektrische go-kart.
0: Oh, ik vind het eigenlijk nu wel leuk worden de laatste paar races.
1: Maar wat dacht je van dat nieuws van moe en heet? Verzin maar iets.
0: Ja, ik was moe en ik had het heet.
1: Oké, dus dat ging je

0: Hey Dirk, leuk nummertje.
1: Heerlijk. Donna Summer.
0: Wie was dit? Donna Summer?
1: Je gaat me toch niet vertellen dat je niet weet wie Donna Summer is?
0: Nou, nee. Ik ken het nummer wel, maar...
1: Donna Summer, dat is de Queen of Disco.
0: De Queen of Disco. Wat heeft zij betekend voor de disco?
1: Wat heeft... Ik snap niet dat Iris geen hekel aan jou heeft met je stomme vragen. En mensen, ja, het is jammer dat jullie niet kunnen kijken. Dan gaat hij googlen naar Donna Summer.
0: Donna Summer, hey, ze is overleden.
1: Ach joh, meen je?
0: Ja.
2: Wanneer?
0: 2012.
2: Rip
0: Donna Summer. Geboren in Boston.
1: Wat voel ik me dan in één keer weer oud, zeg.
0: Ja, ze komt ook uit 1948, Dirk. Ja, waar is ze aan overleden?
1: 1948. Kanker?
0: Ik ga het even kijken.
1: Ja, dat kun je gewoon als je naar beneden scrollt.
0: Oh, hier, overlijden. Ja, longkanker.
1: Ah.
0: Giftige deeltjes tijdens de aanslagen op 9-11. Oh, dat is dan wel weer triest. Nou goed, dan gaan we door met Katrina. Wie is Katrina, Dirk?
1: Ja, ik vind het niet leuk meer als jij zulke rare vragen stellen. Katrina en de Waves hebben ook een keer meegedaan aan een songfestival. Hè? Love, shine a light, every corner of your heart.
0: Alle achtergronden van alle muzikanten. Misschien moeten we een keer Harry erbij uitnodigen.
1: Harry en de Waves?

0: Dat waren dus Katrina met de golven.
1: Ja, met de golfjes. Die hebben dus op het Songfestival gestaan.
0: Jazeker. Ik weet niet of de golven er ook op hebben gestaan, maar Katrina is ook.
1: Wie zijn die golven eigenlijk?
0: Weet ik niet. Even, ga dat lekker googlen.
2: En hij gaat het googlen.
0: Mensen horen gewoon het getik.
1: Teen and the Waves were an English-American rock band best known for Walking on Sunshine and their 1997 Eurovision victory Love is Shine a Light. Mm. Waren ze toen al heel oud?
0: Ja, toen waren ze echt al 88.
1: Is dat zo, ja? Nee. Ze zijn opgericht in 1981 in Cambridge. Ja. Kun jij een beetje Engels?
0: Yes. Ik kan ook redelijk goed Cambridge, is dat ook een Engelse...
1: Ja, dat is het hoogste graad volgens mij. Toch een niveau gehaald.
0: Cambridge Engels?
3: Ja, dat is het hoogste certificaat op de middelbare school die je kunt halen voor Engels.
0: Hoe moet je dan praten? Doe eens een stukje.
3: Ja, ik heb dat helaas nooit kunnen doen door mijn gebrekkige Engels.
0: Oh, wat was jouw topvak?
3: Mijn topvak was economie.
0: Economie. Ga je daar ook wat mee doen?
3: Daar doe ik al wat mee.
0: Oké. Okay. Oh, wat leuk. Wat ga je doen?
3: Wat ik daarmee doe is... berekeningen maken, financiële berekeningen maken voor bedrijven.
0: Nou, dat klinkt heel leuk.
1: Hey jongens, wist je dat die Katrina na het overwinning van het Songfestival wat jaar later uit de band is gestapt?
0: Wow, vertel waarom.
1: Dat staat er niet bij. Okay. Verschillende meningsverschillen. Okay. Juridisch gedoe volgde.
0: Okay, wat leuk.
1: Dat zou bij ons nooit gebeuren.
0: Juridische gevolgen? Nee, denk het niet.
1: Maar
0: jij staat vrij sterk natuurlijk. Hè?
1: Wat ga jij morgen doen, Dirk?
0: Morgen hou ik een beetje vrij. Ik denk dat ik lekker naar het bosbad ga.
1: Alweer?
0: En dan ga ik 's ochtends even lekker mindstrekken. 'S ochtends vroeg al.
1: Oh?
0: Ja, zo ben ik.
1: Jij staat er om 6:00 ochtends.
0: Is het dan al open?
1: Weet ik niet.
0: Oh, zullen we even gaan even googlen?
1: Zullen we even Gert Monder hebben anders?
0: Nee, we gaan Google anders even hoe laat het bosbad...
1: Ik ben een soort van... hoe heet die? Google Henk.
0: Ja, Google Henk, ja. Maar, voor de rest heb ik eigenlijk niks gepland staan. Maar ik vind het ook wel eens een keer lekker om gewoon lekker thuis te zitten.
1: Jij wordt ook een dagje ouder, hè?
0: Nou ja, misschien lekker op het terrasje zitten. Kijk, het wordt al gauw te warm, hè?
1: Ja.
0: Met dit weer op het terrasje zitten is ook niet fijn. Maar ik, weet je wat, ik heb de hele week gezwommen, hè? Dus ik ben een beetje, hè, lekker een beetje de fitboy aan het uithangen.
3: Nou, dan kun je je morgenochtend om 10:00 melden bij het bosbad.
0: Nou.
1: Hey, volgende week ga je mee met de Vierdaagse, toch?
0: Nou, dat heb je sneller gevonden dan Evan.
1: Nee, ik had het gevonden, maar ik dacht ik ga geen...
0: Oh, ik vertel het gewoon niet.
1: Nee.
0: Nee. Nee. Ja, dat is ook wel wat leuk.
1: Ik had het inderdaad ook opgezocht, maar jij zat nog te praten in je verhaal.
0: Mm. En dat vind jij natuurlijk niet leuk om door me heen te praten.
1: Nee, precies, dat die Nathan daar nou geen respect voor heeft, dan moet hij dan lekker zelf eten.
0: Maar,
1: maar goed, jij gaat meedoen volgende week met de Vierdaagse.
0: Nu is hij weer constant om me heen aan het praten. Maar wat zei je nou? Nog even een keer?
1: Vierdaagse? Ga je volgende week mee gaan doen zwemmen, Vierdaagse?
0: Ja, klopt. Ja, 4 dagen lang een kilometer zwemmen.
1: Dus jij komt hier volgende week met Germant in de studio met een medaille om je nek?
0: Waarschijnlijk met echte abs die er gewoon uitsteken. Want ik voel mijn buikspieren voel ik al wel. En dan ga ik hem pronken volgende week. Ga ik hem laten showen. Oh ja, je bent er volgende week niet.
1: Nee. Klopt, ik ga trackskien. Maar Nippert, ga jij nog wat doen? Wat leuks? Nou, ik zie dat je witte kleren aan hebt. Ik ook trouwens.
3: Vanavond ga ik samen met de persoon hier tegenover me... gaan we naar een white party.
1: Diddy is er niet bij, dames en heren... voordat hij denkt ze gaan vieze dingen doen.
0: Als hadden jullie wel een beetje olie meegenomen... en een beetje babyzalf.
1: Precies.
3: Heb je al gekeken wat er achter in je auto ligt?
0: Nee.
3: Evan heeft groot ingeslagen.
0: Heeft hij... nou ja, wat een gekke jongens zijn jullie eigenlijk. Zo heb ik jullie niet...
1: Dinsdag 3:00 s'nachts, Nederland-Marokko en verschillende horecatenten. Want de meeste horecagelegenheden in ons centgebied hebben een vergunning gekregen om laat open te blijven dit WK. Dit weekend Trekker en Zwouw met Henk Weijgaard, Monique Smit... Met Henk Weijgaard, Monique Smit en Rutger van Barneveld.
0: Ah, lekker hoor.
1: Ik spreek het een beetje als...
0: De zon zien zakken in de zee.
1: Zondag 14 juni om 7:30 in theater. Oh, dus 14 juni. God, we lopen twee weken achter. Oh, ik ben nog niet op de hoogte. Nou goed, dan hebben we voor de rest niks meer te doen dit weekend. Ah, het was ook zo heet hè, vanmiddag. Of wilde je weten wat er 2 weken geleden gedaan is op het strand?
0: Nee, ik wil weten wat er dit weekend is.
1: Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee.
0: Het is jammer dat de mensen niet kunnen kijken. Want jij hebt het zo warm gehad dat jij zelfs alle artiesten gewoon... heb jij er gewoon een eigen draai aan gegeven.
1: Naar wie gaan we nu luisteren dan?
0: Ja, de Loving Spoonful. En dan heb jij de Loving Lepel vol.
1: Ik voel mezelf wel goed eigenlijk. Dit is Summer in the City bij de Loving Spoonful.
0: Hot Town.

0: Hey Dirk, wie waren dit?
1: Dit waren de Loving Spoonful met Summer in the City. Oh. Dat is een hele oude band uit de jaren 70. Ik kan overal wel een verhaaltje bij gaan vertellen.
0: Ja, maar doe even. Want... Nee, wel, het zit me wel, want ik ben echt een Wikipedia.
1: Nee, want we moeten over naar het weer van morgen.
0: Het weer zonder boswachter.
1: Ja.
2: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
1: Nou, en aangezien de boswachter er niet is, hebben we iemand uit Friesland gevonden.
0: Ik heb ook een beetje het gevoel dat de boswachter overleden is of zo.
1: Wat dan? We hebben hem net nog gesproken.
0: Ja, maar ik mis de aanwezigheid van zijn energie.
1: Nou, ik het niet.
0: Okay.
1: Dus we hebben iemand uit Friesland gevonden die het nieuws graag voor ons wil voorlezen. Goed man, pak de barbecue en de paraplu allemaal vast uit de kast. Want we gaan weer ouderwets alle kanten op met het Nederlandse weer. Hier is de weersverwachting voor de komende dagen. Zaterdag, plakken en zweten. We beginnen het weekend met een flinke dosis zon. Maar er stroomt ook warme, vochtige lucht ons land binnen. Het wordt lokaal wel 24 tot 27 graden. Lekker terrasweer dus. Maar wees alert, in de loop van de middag en avond kunnen we vanuit het zuidwesten een paar pittige onweersbuien losbarsten. Zondag, lekker uitwaaien en afkoelen. Na de bui van zaterdag klaart het zondag overdag weer aardig op. De zon laat zich regelmatig zien, maar de wind draait naar het noordwesten. Die neemt een frisse bries mee vanaf de zee. Met een graad of 20 is het heerlijk weer voor een strandwandeling. Zolang je maar een jasje meeneemt tegen de wind. En dan uitsluitend maandag. Hollands wisselvallig. De nieuwsweek starten we met een mix van wolken en af en toe een zonnetje. Maar helaas ook een paar Hollandse buitjes. De temperatuur doet een stap terug en blijft steken rond de 18 à 19 graden. En dan wil ik graag het nieuws het weer afsluiten met een wijsheid. Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Gewoon de buienradar in de gaten houden en genieten van de momenten dat de zon schijnt. En we sluiten af zoals we dat altijd doen. 1, 2, 3. Goedemorgen. Nou, dankjewel.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een hele goede avond. Het is 25 juni, moest even net spieken op de donderdagavond. En dat is maar, dat kan maar één ding betekenen.
1: Ja. En dat is?
0: Ja, dat is.
1: Dat is. Jij, wacht, sta ik? Oh, ik moet mijn eigen, goedemorgen. dat kan maar één ding betekenen en dat is dat het tijd is voor...
0: Dance Experience.
1: Wat een start, jongen. Ze zeggen, goed begin is het halve werk. Nou, dat goed begin ontbreekt dus blijkbaar een beetje. Dus wij moeten dit keer niet maar half werk leveren, maar heel werk. Dus,
0: Vorige keer ging het goed.
1: Vorige uitzending ging best lekker, inderdaad. Nu zijn we, denk ik, helemaal gaar van het weer of zo.
0: Mooi excuus, vind ik.
1: Ja, heel goed excuus, inderdaad. Het is een klein beetje warm buiten, dat zul je zelf inmiddels al lang gemerkt hebben. Dat hoef ik je denk ik niet meer uit te leggen. Slecht nieuws, tenzij je ervan houdt. Morgen wordt het nog veel warmer, dus yippie.
0: Ja, we kunnen niks anders dan...
1: Nee, we moeten het er maar gewoon lekker mee doen. Maar ja, wat wij wel gewoon kunnen doen is in ieder geval gewoon lekkere muziek draaien. En vorige week hadden we dat een beetje gedaan met een beetje die summer house vibes. En we dachten van, dat kunnen we wel twee keer achter elkaar doen, maar dat is ook zo wat. Ja, die summer die is er nog steeds. De summer house vibes die dus even niet meer. En we dachten, weet je wat, we gaan deze week gewoon lekker de drum en bass in. Dat is toch altijd een beetje ons hoekje geweest. En als de kat van huis is, oftewel vaderlief, dan zijn de muizen op tafel. En deze muisjes die dansen wel. En dat gaan wij vanavond met wat lekkere drum en bass doen.
0: Ja, het zat wel leuk dat we vragen ons af van, ja, wat gaan we doen? Nou, dit keer vroegen we het om 6 uur. Dus we hadden echt 1 minuut om te denken wat we gingen doen. En ik schreeuwde door de gang. Drum en bass?
1: Helemaal goed.
0: En,
1: dan weten we al hoe laat het is, joh. Als we dat draaien, dan weten we gelijk de nummertjes al te vinden. Dus.
0: Ja, en dat begon lekker met een nummer van een videogame die we beide wel goed kennen. Of in ieder geval, jij kent hem, maar je hebt nooit gespeeld.
1: Nou, ik ken de soundtrack van de videogame, alleen de videogame zelf niet. Dat is een bijzondere volgorde, maar... technisch gezien bij 2 spellen het geval. Er is ook nog een spel dat heet Undertale. Daar ken ik de soundtrack echt heel goed van. Het spel zelf alleen wat minder. Ja, soms heb je dat. Dan denk je van, oh, dat is echt gewoon goede soundtrack. En dan denk je van, ja, ik zou het spel echt moeten spelen. En dan kom je er gewoon niet aan toe. Ah. Zo gaat het soms.
0: Ah, dus ik moest even iets te helpen zoeken. Dus dat hebben we van die game gedaan. En we gaan ook gewoon lekker weer verder met die game. Met de volgende nummer. Want dat is in niet dezelfde generatie, in generatie nieuwer. Is ook net uitgebracht. Dus ik ben heel benieuwd wat ons gaat brengen. Ik heb net even snel voorgeluisterd. Hij klonk wel lekker. Dus,
1: oh, het is voor jou ook nog nieuws.
0: Deze is ook voor nu. Ik heb even snel doorgeskipt en de drop klonk oké. Okay, dus ik ben benieuwd.
1: Dan hoop ik dat de tweede dat ook doet.
0: Dus ik zou zeggen aan jou de eer om aan te kondigen.
1: Dan gaan wij luisteren naar Bluebird van Makoto samen met You Hardy.

0: Ja, dit was Bluebird. Gemaakt door Makoto en Hugh Hardy.
1: Makoto en Hugh Hardy. Ah, ja. Okay. Makoto.
0: Maar wat vond je ervan?
1: Want, ja, jij kende dat, hem dat is niet. De grote vraag natuurlijk. Wat vonden we ervan? Nou, ik vond hem wel lekker eigenlijk. Ik denk dat hij regelrecht in mijn playlistje gaat straks.
0: Oh, kijk.
1: Speaking of, die zit dus inmiddels bijna op 3000 nummers. Dat is best wel gek eigenlijk om te zeggen. Maar ja, ik heb dus echt een playlist die ik over de afgelopen 10+ jaar gecurate heb, zoals ze dat noemen. En daar zitten op dit moment 2991 nummers in. En over een paar seconden 2992 nummers. Daar moest ik langer over nadenken dan ik trots op ben, maar ja.
0: Dus, dat duurde wel even met nadenken.
1: Ja, weet je, ik...
0: Zo'n groot getal.
1: Ik heb het altijd gezegd, Mike, ik functioneer niet in dit weer. Nou heb ik wel een leuke vraag voor jou, hè? Want ik heb dus op dit moment, ik heb hem even toegevoegd, 2992 nummers in mijn playlist. Hoeveel uur is die playlist? Je mag niet spieken, want ik kan het zien als je het opzoekt. Dus je mag niet spieken. Hoeveel uur lang is mijn playlist?
0: Shit, dan moet ik rekenen. Had niet vorige keer gezien dat hij like... Nee, dat was langer dan 2 dagen. Ik denk 3 dagen?
1: Jij zegt 3... Nou, als we in dagen rekenen, dan zal ik het even confronteren. Jij zegt 3 dagen?
0: Ja.
1: Het antwoord is... Geef me tromgeroffel. Kom op.
0: Heb ik niet klaar.
1: Dan... het antwoord is 8,3 dagen.
0: Oké, dat is
1: oftewel
0: al heel mis.
1: 201 uur. Dus mocht jij ooit zoiets hebben... Joh, ik heb de aankomende 201 uur even niks te doen. Hit me up. Dan heb ik een playlist voor je. Ja, ik moet wel zeggen... Ja, het is dus een playlist van de afgelopen... Deze playlist is eigenlijk gewoon een soort van... Ja...
0: Tijdmachine.
1: Een soort van gewoon... Ja, wat kan ik daarvoor
0: woord...
1: Een representatie van mijn muzikale ontwikkeling. Want de nummers die helemaal bovenin staan... Die luister ik nu echt niet meer. Ik zit... Veel meer een beetje midden onderin en zo in de playlist. Maar ja, het is toch wel grappig. Ik luister hem wel altijd op shuffle. En dat betekent dus dat als ik in mijn playlist zit... ik ook echt heel vaak nummers skip. Omdat ik denk, ja, daar heb ik echt geen zin in. En dan vraag je je af, waarom verwijder je ze dan niet? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus die playlist die zal waarschijnlijk de rest van mijn leven blijven groeien. Maar hij is dus zojuist gegroeid met Bluebird van Makoto. Samen met Hugh Hardy. Maar vorige week, dat was volgens mij gisteren nog, groeide die ook. Want toen voegde ik het nummer Bios toe van Nufury. En voor de mensen die vaker luisteren, zou Nufury misschien wel eens een bekende naam kunnen zijn. Ik heb het wel eens vaker over die artiest. Ik ben wel stiekem een klein beetje fan. Ik heb zelfs een t-shirt van die artiest. Dat is volgens mij letterlijk de enige artiest waar ik een t-shirt van heb. Kan je nagaan. Ooit een keer samen met Mia gekocht. Was leuk. En die heeft dus een nieuw nummer uitgebracht. En ik zou zeggen, we gaan er lekker naar luisteren. Dit is Bios.

0: Wat vinden we ervan, Mike? Ik ken hem natuurlijk al.
1: Een beetje kort.
0: Een beetje kort, zegt hij. Oké, maar los van de lengte dan?
1: Dus een of andere reden is het wel een rustig nummer.
0: Ja, ja. Dus... Nou, ik ben op zich wel blij met dit nummer, want Newfree die... Ja, die heeft inmiddels al echt heel veel soorten muziek gemaakt. Maar in de afgelopen paar jaar eigenlijk steeds twee genres. En dat was eerst een beetje hypertrance met hier en daar een soort van drum en bass subproject. En de afgelopen twee jaar of zo was dat dan eigenlijk alleen maar weer Rally House. En dat Rally House, daar heb ik ook al wel eens wat toelichting over gegeven op de radio.
1: Dat is een beetje in elkaar geflanste uitleg.
0: Ja, nou ja, klopt. Maar ik was dus eigenlijk altijd ook heel groot fan van dat hypertrance spul. En dus ook een beetje de drum en bass projecten die daaruit voortvloeiden. En die heeft ze dus echt al heel lang niet meer gemaakt. En ik zat altijd van, ja, ik vind die Rally House ook wel lekker. Maar eigenlijk mis ik dat andere toch ook wel. En ik was dus in één keer heel erg verbaasd. En ik zag het al gelijk aan het plaatje toen het nummer uitkwam. Hey Verhip, het is weer een hypertrance nummer. En nog een drum en bass project ook. Dus ik was gelijk helemaal blij. Het is wel grappig, want je kan bij die artiest gelijk aan de albumcover al zien wat voor soort nummer het is. Dat, de Rally House nummers, die hebben allemaal een beetje een soort van... Ja, cd-achtige ronde look en dan zit er een gezichtje in. En al die andere nummers, die hebben juist dus weer een beetje een, ja... Ja, het heet technisch gezien de Neo Y2K aesthetic. Maar ik denk dat heel weinig mensen die naar dit programma luisteren wat dat is.
1: Ik zou het zelf ook niet weten.
0: Jij ook niet, nee. Denk een beetje, ja, de beste manier om dit te omschrijven. Stel, je gaat naar een optreden of zo. Dan heb je altijd van die... Van die coole, platte lasers die dan over het publiek gaan. En als je erin kijkt, dan zie je al die coole golfjes en zo. Denk een beetje aan zoiets op een zwarte achtergrond met allemaal kleurtjes. En mijn omschrijving doet het geen justice, maar dat is een beetje waar je aan moet denken. En dat is een beetje de Neo Y2K aesthetic. Mocht je je nou afvragen, wat is een Neo Y2K? Nou, Neo, dat is dus afgeleid van het, volgens mij, Latijnse nieuw, zeg maar. Of nieuw eerder in de zin van, volgens mij betekent dat dat het dus weer terugkomt. Als in iets dat al bestond, komt weer terug. Dat is volgens mij een beetje hoe je Neo moet interpreteren. En Y2K is dus year to... En dan de K is weer 1000. Dus year 2000. Dus het is eigenlijk het Neo... jaar 2000, omdat rond de 2000, mijn geboortejaar, was dit dus een beetje een ding. En dat maakt nu dus weer een beetje een comeback. En dan heb je Neo Y2K. En dat is dus een hele uitleg. Ik hoop dat je er wat mee kan. Maar dit was dus het nieuwste nummer. Ik stiekem hoop dat er weer wat meer van dit soort dingen aankomen. Alhoewel, ik moet zeggen, als ze alleen maar weer dit gaan maken, dan ga ik waarschijnlijk weer de Rally House missen. Dus misschien is een gezonde variatie ook wel een keer leuk.
1: Nooit goed.
0: Nee, je kan het bij mij toch nooit goed doen. Ik ben veel te moeilijk, joh. Maar waar je het altijd wel goed mee kan doen, is Fox Stevenson. En ik zie dat je hem klaar hebt gezet.
1: Ik heb hem al zeker klaargezet. Dus,
0: jij weet precies wat ik wil, Mike. Jij kan het bij mij wel altijd goed doen, Mike. Dat,
1: Dank je. Ja. Dit lijkt wel een beetje op wat je net voor verhaal had. Favoriete artiest? Donkere afbeelding?
0: Ja, een beetje wel. Het matcht wel. Alleen die lasergolfjes die missen een beetje.
1: Ja, maar, wel bij achter die autootjes zitten.
0: Ja, een klein beetje wel. Hè? Nou, vooruit dan. Maar dit is geen hypertrends nummer, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee, zeker niet. Nou, jou de eer wat jij...
0: Ja, aan mij de eer. Nou, dan is het Outbreak van Faint samen met Milk, geremixed door Fox Stevenson.
1: Heerlijk nummer overigens.
0: 100%.

0: Faint samen met Milk. Outbreak geremixed door Fox Stevenson. En dit is eigenlijk ook een voorbeeld van een game met een soundtrack waar ik best bekend mee ben, maar het spel zelf niet. Want
1: het derde voorbeeld.
0: Ja, nee. Of zei ik tweede?
1: Nee, net zei je twee. En dit is nu de derde.
0: Ja, nee. Dat, oh, ja, check. Ja. Ja, nee, maar ja. Dit komt dus, of ja, het is niet helemaal een soort van officiële game soundtrack, maar je moet het meer zien als, er is een game, heet Rocket League, ik heb het volgens mij wel eens vaker over gehad, die werkt samen met Monster Cat, dat is weer een record label, en die licensed dus allemaal nummers van Monster Cat om op hun game te...
1: Wat je had was eerste drie?
0: Oh nee, die werden wel echt voor Rocket
1: eerste,
0: League gemaakt.
1: Nee, ja? De eerste vier volumes van de soundtracks, ja. Die waren echt speciaal gemaakt voor Rocket League. En daarna is het gelicensed. Daarna is het gewoon...
0: daarna is het. Ja. Oké. Okay. Maar dit nummer viel dan nog wel onder die eerste
1: volume. De originele
0: viel
1: onder de eerste volume.
0: En... Ja, maar de remix niet.
1: Nee, de remix is denk ik... Ja,
0: of misschien... Ja, maar Fox zit niet op Monster Cat, toch?
1: Nee.
0: Dus maar de remix wel... niet, maar het origineel wel.
1: Ze hadden wel een round gedaan. Dat is weer in de game gekomen van allemaal
0: met al die remixen.
1: Ja, de remix van originele nummers.
0: Maar dus deze remix zat daar dan wel weer in.
1: Die zat alweer in die...
0: Het wordt elke seconde complexer, jongens. Bye. Maar in ieder geval waarschijnlijk toch wel dus een officiële game soundtrack, denk ik dan. Mike gaat het opzoeken. Nu ben ik toch eigenlijk wel benieuwd. Hij zit er wel los in, maar... Nou, Mike die gaat nog even verder zoeken. Ik ga ondertussen gewoon lekker de tijd vol praten. Het volgende nummer, die kwam ik tegen op Instagram. Want ja, ik ben niet echt een heel actief Instagram gebruiker eigenlijk. Ik ben daar eigenlijk stiekem ook wel een beetje blij mee. Denk ik dan, als ik zie hoe anderen soms op dat platform zitten. Ben jij zo iemand, dan heb ik niks gezegd. Maar ik doe nog wel eens één ding op, of ik doe eigenlijk twee dingen op Instagram... Eén is de filmpjes kijken die mensen mij sturen. Want ja, soms dan sturen mensen mij dingen en denk ik van... Oh, even kijken wat er gestuurd wordt. En het andere ding is coole autofilmpjes kijken in de Reelspace. Soms dan heb ik gewoon even 3 seconden niks te doen. En denk ik van, oh, even kijken, coole auto's. En dan, maar ik moet ook zeggen, dat is echt letterlijk... Ik open de app en dan kijk ik een paar filmpjes. En dan denk ik, oké, het is weer goed. En dan heb ik de app ook echt weer in 2-3 minuten gesloten. En ik probeer dat ook een beetje zo te houden. Maar soms kom ik nog wel eens een lekker nummer tegen in zo'n cool autofilmpje. En ja, daar was dit dus bijvoorbeeld een voorbeeld van. Maar voordat ik ga zeggen welk nummer dat is, heeft Mike het antwoord gevonden.
1: Ja, ik ben ook niet veel duidelijker. Deze Rocket League heeft een compilatie gepost op Spotify waar al die nummers in zitten. Dus volgens mij was dat het oorspronkelijke idee van... Hey, we hebben hier een aantal originele Rocket League nummers. Ga lekker remixen. En dat is dus ook zo volgens mij in de game gekomen.
0: Ik ken bijna... Elk nummer in deze playlist.
1: Maar je kent niet de remix of?
0: Ik ken... specifiek ook dus ook de remix. Nummer 1 ken ik niet. Nummer 3 ken ik niet. En nummer 4 ken ik niet. De rest ken ik wel. Goeie nummers allemaal trouwens.
1: Een van de redenen zijn... Hebben echt... Sommige games echt een hele goede soundtrack.
0: Ja, 100%. Ja, ik moet zeggen dat mensen die mij goed kennen, die zullen dit niet als een verrassing zien. Maar ik ben altijd best wel enthousiast over de soundtrack van de Pokémon games. Die heb ik altijd goed gevonden. En ik vind ook echt een game met een hele goede soundtrack, nog steeds binnen Nintendo Land, is Mario Galaxy. Geweldige soundtrack. Nou is het ding, en ik was eigenlijk wel een beetje zuur dat ik dat gemist heb. Maar het schijnt dus zo geweest te zijn dat ergens laatst of zo er een orkest was die dus live al die muziek gespeeld heeft. En dat had ik eigenlijk wel cool gevonden om daar naartoe te gaan. Dat is trouwens ook wel grappig, want het is niet alleen dat het orkest daar die avond die muziek speelde, maar de videogame muziek is dus ook door een orkest gemaakt. Dus het is ook echt op die manier in een studio gewoon opgenomen. Daar zijn beelden van op het internet. Mocht je dat een keer interessant vinden, dan... Waarschijnlijk als je even naar YouTube gaat en je zoekt iets van Super Mario Galaxy soundtrack, How It's Made of zo, dan kun je vast wel wat vinden. Maar er zijn echt fantastische games met fantastische soundtracks. En dit is daar dus een voorbeeld van.
1: Ken je deze jingle?
0: Zeker.
1: Ja. Weet je wat deze jingle betekent?
0: Dat ik mijn mond moet houden?
1: Dat of, inderdaad de vorige jingle niet lang genoeg was.
0: Oké, okay, nou dan ga ik lekker mijn mond dicht houden. We gaan gewoon het nummer draaien wat ik net al aan het aankondigen was. Die ik van de Instagram Reels heb gezien. Dit is Take Me van Danny.

0: Ja, hij duurt alleen niet zo lang. En dat is waarschijnlijk te verklaren aan het feit dat ik hem via de Instagram Reels heb gevonden. Want die duren meestal ook niet zo heel lang. Dat merk je echt wel. Er is gewoon een bepaalde shift gekomen in hoe muziek gemaakt wordt. Een intro en een outro, dat kennen ze niet echt meer tegenwoordig. Want de dopamine die vind je in de drop. En daar moet je dan zo snel mogelijk komen. En dat is dan toch wel weer jammer. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel echt een heel lekker nummer. Ik vind vooral het beginstukje, hoe die naar de eerste drop opbouwt, vind ik echt heel sterk. Tot eigenlijk op het punt dat ik wel eens denk van, oh, dit nummer zou eigenlijk wel eens een goede remix of zo kunnen gebruiken. Maar mocht jij nou zoiets hebben van, hey, ik vind dat ook, dan zou ik zeggen, ga maken. Want ik zou het wel willen, maar ik kan het toch niet.
1: Of gewoon een extended version.
0: Mag ook inderdaad, is ook welkom. Dus zit dat in jouw arsenaal van coole trucjes die jij kunt als producer, dan zou ik zeggen, neem de uitdaging van mij aan. En doe je dat niet, dan jammer. Maar over lange nummers gesproken trouwens. Jij dacht, ik ga even een van de langere drum en bass nummers pakken die ik ken.
1: Ja, het is een beetje kiezen om en om. Dus
0: dus ik kies nou, wat wel hypocriet is, maar steeds een beetje de korte nummers.
1: Ja, dus ik dacht, ik compenseer met deze. Dus
0: maar ja, deze die is zeker nog 6 minuten bij je. Dus
1: ik denk
0: tijd.
1: Dat we hebben ook nog heel lang te praten. Want deze intro duurt volgens mij ook gewoon de helft van een nummer.
0: Ja, dat klopt. Ja. Dit nummer heeft al even nodig voordat hij op gang komt. Maar ik moet zeggen, dat apprecieer ik eigenlijk ook wel. Dus misschien moeten we maar gewoon lekker ernaar gaan luisteren.
1: Is goed. Dan ga ik hem harder zetten. En dan zijn we zo terug na het nummer.
0: Somewhere Else van Muz samen met Danica Nadao.

0: dat was hem weer. 6,5 minuut.
1: Lang.
2: Ja, dit blijft toch al, denk ik, een van mijn favoriete drum and bass nummers aller tijden.
0: Ik vind hem het mooist. Door de lange opbouw. En
2: ja, dit nummer is echt een reis, inderdaad. Ja. Dat is ook gewoon zo'n nummer, daar kan je ook gewoon even voor zitten of zo, weet je wel. Ja,
0: je kan er gewoon voor zitten, gewoon gaan luisteren.
2: Ja, ik vind toch wel vaak met muziek of zo. Ik heb toevallig een vriend die vindt muziek luisteren echt een hobby. Die gaat gewoon zitten en muziek luisteren. Ik kan dat niet. Ik vind muziek luisteren echt heel leuk. Maar gewoon zitten en muziek luisteren voor een uur of zo, dan dat houdt bij mij toch wel snel op, denk ik.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk. Ik wil wel gewoon iets doen terwijl de muziek aanstaat. Ja, het hoeft niet heel intens te zijn, maar wel
0: gewoon iets van sommige momenten dat je gewoon een koptelefoon opzet, een goede koptelefoon, gewoon wilt luisteren.
2: Die moment. Het enige wat ik wel heb, maar dat is dan meer een soort van eenmalige uitzondering, is als er een artiest is waar ik echt fan van ben, die een nieuw nummer heeft uitgebracht, dan stop ik echt even met wat ik aan het doen ben en dan luister ik dat nummer. Dat is dan echt het enige wat ik doe, want dan wil ik gewoon dat nieuwe nummer gewoon goed luisteren. En heel soms is dat dan ook wel eens van toepassing met een album. Bijvoorbeeld Fox Stevenson brengt een nieuw album uit. Nou, dan ben ik gewoon een uur echt even dat album aan het luisteren, zeg maar. Dat is dan de eenmalige uitzondering.

0: Verandering. Maar dat werkt dan omdat ik dan technisch gezien echt de hele tijd iets nieuws aan het doen ben. Ik probeer gewoon nieuwe muziek te ontdekken, zeg maar. Maar als ik gewoon in mijn playlist zit, of zo, ja, ik ga niet gewoon even een uurtje of zo gewoon muziek luisteren. Nee, dan zou ik me helemaal kapot vervelen, denk ik.
1: Nou, niet gewoon bij bepaalde nummers.
0: Nee. Ja, nou ja, nogmaals, er is soms zo'n nummer die, dan stop ik gewoon even met wat ik aan het doen ben om gewoon even dat te appreciëren of zo. Maar dat is dan meer even een eenmalig dingetje en weer verder, zeg maar. Maar jij hebt dus echt momenten dat je gewoon muziek gaat luisteren.
1: Het is niet common, maar soms heb ik wel gewoon even dat ik gewoon wil luisteren.
0: Maar dat duurt dan een kwartier, half uur, weet ik veel.
1: Eerder een kwartier. Dat ik gewoon een paar nummers uitkies.
0: Een kwartier.
1: Ja, okay. Dan gewoon een goede koptelefoon. Gewoon even niks wil doen. Even gewoon luisteren. Zou ik bepaalde nummers zoals die we net hadden. Die zou ik dan opzetten. Of ja, ik heb ook nog wat nummers wat eigenlijk heel complex in elkaar zit. En dat, ja. Dus ja, dat, okay. Dat doe ik soms. Maar het is niet common. Dus dat is like misschien een paar keer in het jaar dat ik dat even doe. Dus,
0: ik vraag me af wat jij bedoelt met nummers die heel complex in elkaar zitten. Heb je daar een voorbeeld van? Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
1: Dan moet ik echt gaan opzoeken. Dan moet ik even echt...
0: Iets voor in het tweede uur?
1: Misschien als ik iets kan vinden. Even iets wat complex genoeg is, dat ik zo even te 1, 2, 3 kan...
0: Nee, ik vraag me af wat jij een complex nummer vindt.
1: Het is gewoon wanneer het op laag is gebouwd. En dat er ook een nieuw laag bij komt. En je hebt veel samples tegelijk. En ja.
0: Nou, ik zou zeggen, doe even je best. En dan misschien in het tweede uur dat... Een proefje van complexe muziek kunnen krijgen.
1: Ja, en ik weet niet of het volgende nummer complex is. Maar,
0: nee, dat valt wel mee. Die is gewoon lekker simpel. Dit is Elevate van Sub Focus.

0: Hij is op zich wel lekker.
1: Ja, toch?
0: Dus,
1: hij gaat ook gewoon lekker hard.
2: Ja, dat zit altijd wel goed met Subfocus.
1: Ik dacht dat je wilde zeggen dat het zit altijd goed met mijn nummers die ik uitkies. Maar
2: Die hoeven niet per se altijd hard te gaan. Ligt eraan wat je definitie van hard gaan is, denk ik. Als hard gaan betekent goed nummer, ja, dan natuurlijk wel. Ik kies alleen maar goede nummers uit. Als hard gaan betekent, weet ik veel, dan hoeft dat niet per se. Ik luister ook wel wat meer relaxte nummers.
1: Dat is sarcasme, dus.
2: Ja, ik ga er gewoon serieus op in, weet je. Ik ben altijd serieus, Mike.
1: Altijd serieus.
2: Altijd serieus.
1: Heel serieus.
2: Ik ben net zoals zo'n Duitser, weet je wel. Die maken geen grappen. Altijd serieus. Zoals een oude tv-reclame. Volgens mij is het zo'n Volkswagen reclame of zo. Dat zegt van Duitsers maken geen grappen of zo, weet ik veel.
1: Ik zou het echt niet weten.
2: Zo'n oude tv-reclame. Volgens mij Volkswagen of zo. Okay, ik zal het wel opzoeken.
1: Oké, ben wel benieuwd. Maar ja, het is weer mijn beurt om te kiezen. En ik voelde een beetje de vibe van het vorige nummer. Ik dacht van, ik pak ook wel even wat een nummer dat hard gaat. Zoals jij het graag wilt herhalen. En deze ken je wel. Het volgende nummer. Die is ook heel makkelijk herkenbaar aan het eerste paar deunen. Want dat is ook gelijk de hele melodie van het nummer. En ik vind ze best wel een leuke melodie. Ik weet niet hoe jij naar kijkt, Joshua. Naar degene die we...
2: Ja, heerlijk nummer. Dus... Ik heb trouwens het even snel opgezocht. Oh. Het was inderdaad een tv-reclame. Alleen het was van Opel, niet van Volkswagen.
1: Close enough, denk ik, toch?
2: Ja, ja.
1: Maar... Wanneer kwam het volgende nummer uit? Dat weet ik überhaupt niet eens.
2: Galaxies 2016. Oh, 20. Veel later, joh.
1: Oh, jawel.
2: 20.
1: Hè?
2: Ja, nee, dat klopt trouwens wel. Ik zat echt helemaal scheef met mijn 16. Nee, dit klopt wel. Toen wij in jaar 1 zaten, toen van de opleiding kwam dit uit.
1: Ik dacht dat hij al een tijdje uit was.
2: Nee, dat... Dat is al 6 jaar geleden, kerel. Ik weet,
1: ja, maar dat
2: ik
1: op
2: weet
1: dat
2: niet
1: moment,
2: wat jou...
1: toen ik hem achterkwam, achter het nummer... Dat
2: oh, nee. Want nee, 2020.
1: Dit was echt gewoon typisch...
2: Ja.
1: Nee, ik kwam een jaar later pas echt
2: nee.
1: achter.
2: Oh, zo. Nee, ja, maar dit nummer kwam wel in COVID uit.
1: Ja.
2: Ik heb nog... Ik heb dat wel eens eerder gezegd, dat ik altijd een soort van... herinneringen heb van dat ik nummers op een specifieke locatie of zo geluisterd heb. Ik weet toevallig dat ik dit nummer een keer heb aangezet toen ik naar Jury aan het lopen was.
1: Huh.
2: Ja.
1: Ik dacht gewoon, je ging gewoon zeggen thuis achter die bureau, want je kon niks. Maar...
2: Nee, volgens mij was dat toen wel een, dat moet ik dan even zeggen, een legaal bezoek, zeg maar. Daar zaten toen regels aan vast en dan onder sommige voorwaarden dan mocht je iemand bezoeken. Dus volgens mij was dat gewoon allemaal legaal. En zo niet, is... dan oeps.
1: Gewoon zeggen dat het legaal is. En
2: ja,
1: dan,
2: daarom. Het was gewoon allemaal hartstikke legaal, joh.
1: Nou, het is in ieder geval... Een heerlijk nummer waar we ook even goed naar gaan luisteren. Ook lekker de speakers hier hard zetten.
2: Lijkt mij een goed idee.
1: Want dat verdient het nummer wel. En dan zou ik zeggen aan jou de eer. Want jij hebt zo'n goede herinnering. Of in ieder geval, je kan hem zo goed plaatsen, het nummer. Dus,
2: Dan is dit Galaxies van Protostar.

0: heerlijk nummer Galaxies van Protostar. Ik kijk naar de klok en ik zie dat het alweer bijna tijd is voor het nieuws. Maar ik kreeg voor het nieuws nog een opdracht van Mike. En dat was, ik heb nog één laatste nummer nodig waarmee we het laatste minuutje kunnen vullen. Dus ik heb hem gevonden. Hij duurt slechts 1:22. Is dat te weinig?
1: Dat is te weinig.
0: Oh, dat is te weinig. Nou, oké. Dan moet ik dus nog even een klein beetje praten. En dan... waar gaan we het over hebben, Mike?
1: Is dat te weinig?
0: Ja, weet ik niet. Jij had het uitgerekend.
1: Ja, ik dacht je pakt een minuut van twee minuten, maar...
0: Nee. Jij zei tegen mij van... Job, weet je wat? Ik heb een hele mooie klok. 1:22. Dus dan als de klok nog op 38 seconden staat, dan kan je hem inschieten. Dus ik zou zeggen, wij gaan eruit met het nummer Hello van Turquoise Dev. En wij zijn straks weer terug na het nieuws van 8 uur. Met nog veel meer lekkers over bijna. Oké, tot straks na het nieuws van 8 uur.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een hele goede avond. U luistert naar het tweede uur van Dance Experience hier op 25 juni 2026.
1: Bij het programma?
0: Heb ik al gezegd.
1: Oh, tuurlijk.
0: Tweede uur van Dance Experience.
1: Ja, jongen.
0: Ik zag je ook niet opletten of iets dergelijks. Je was gewoon helemaal in trance door de muziek.
1: Ja, ik ben gewoon een beetje, zoals de jeugd dat tegenwoordig noemt, fried, zeg maar. Dat kookt of...
0: Te veel drum en bass?
1: Gewoon dit weer is gewoon... Ook al zit ik binnen met de airco, zit mijn ziel zit nog steeds buiten in de hitte en die denkt, ik wil niet. In ieder geval, welkom terug bij het tweede uur van Dance Experience. Zoals Mike al zei, we trapten het uur af met een heerlijke VIP-mix van Escape the Clouds van Boxplot.
0: Waar komt hij vandaan?
1: Hoe bedoel je, waar komt hij vandaan?
0: Ja, ik wilde ook het artiest erbij zeggen, maar jij deed het al voor me.
1: Oh ja, van Boxplot, ja.
0: Ja, maar waar komt de artiest vandaan?
1: Uit Canada?
0: New York. New York based is die. Dat is een bio, dus ik dacht van...
1: Ik dacht Canada, maar blijkbaar niet.
0: Ja, ik kondig hem af en dan zeg ik ook gelijk waar hij vandaan komt. Weer wat nieuwtjes, maar... Hey, Mikeypedia...
1: Nou, jij dat? Weet je wat? Mikeypedia, take it away.
0: Jij hebt het vorige nummer gedaan. Ik ga het volgende nummer doen. Die is niet heel lastig. Want die is gemaakt door de echte Nederlandse Martin Garrix.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Hoe heet hij?
0: Martin. Gerritsen.
1: Nee, zeker niet.
0: Martijn Gerritsen.
1: Martijn Gerritsen, heel goed.
0: En die maakt ook gewoon drum en bass. Dus niet heel vaak, volgens mij, maar...
1: Het is vooral de artiest waarmee hij samengewerkt heeft die drum en bass maakt. En ik denk dat dit voor hem een beetje een leuk uitstapje was.
0: Precies.
1: Want dus... met wie heeft hij het gemaakt?
0: Ja, moet ik even spieken. Ik denk dat het de drum en bass is de Arcando. Arcando, is dat de drum en bass artiest of is het de Bun?
1: Is overigens ook een Nederlander.
0: Oh, oké, jij weet meer dan ik, never mind. Ik neem het terug.
1: En wie heeft het gezongen?
0: Ja, Bon.
1: Heel goed. En die kennen we ook van? Oei.
0: Ja, die kennen we ook van?
1: Bovenste nummer.
0: Oh, High on Life.
1: Die ken je toch wel?
0: Ja,
1: maar... Ja, ik wil het zeggen natuurlijk.
0: Ik dacht dat je een ander nummer bedoelde, maar...
1: Nee. High on Life en No Sleep, dat waren allebei best wel grote top 40 hits hier in Nederland. Ook allebei van Martin Garrix, overigens. Dus die twee die werken wel eens vaker samen.
0: Dus ik zou zeggen, aan jou de eer.
1: Dan is dit Set Me Free van Martin Garrix, Arcando, samen met Bon.

0: Ja, dat waren twee heerlijke nummers.
1: Zeker.
0: Dacht ik, doe even een doorstartje, maar...
1: Moet soms gewoon kunnen, toch?
0: Ja, maar ik vind die... Ik kon niet herkennen aan de titel, want ik ben heel slecht met namen. Maar die van Martin Garrix bleef wel... Dit is wel echt een lekker nummer.
1: Zeker.
0: En toen was mijn beurt weer om te kiezen. En koos ik voor Tell Me Why in de 1991 remix.
1: Zeker niet in 1991 uitgekomen. Dat is gewoon de naam van de artiest die het heeft geremixed.
0: En die is best wel vaak bezig met remixen van wat oudere nummers. Dus hij doet die wel vaker,
1: ja, klopt.
0: En ik vind tot nu toe allemaal hele goede remixes.
1: Ja, een goede artiest hoor, zeker.
0: En wat ook een goede artiest is, dat is Fred V. Graphics.
1: Zeker.
0: Kijk, dit is een keer goed.
1: Het zijn eigenlijk twee losstaande artiesten. Alleen ze werken zo vaak samen dat ze dachten, weet je wat, we maken ook maar gewoon samen een artiestenlabel en we noemen het gewoon Fred V en Graphics. In plaats van Fred Free en Graphics los, zeg maar.
0: Nou, die heeft wel bijna 400.000 maandelijkse luisteraars.
1: Dus. Ja, maar die twee die werken gewoon echt heel veel samen. Dus ja, dan kan je op een gegeven moment maar net zo goed samen ook een ding beginnen. Maar ze doen het ook los van elkaar. Dus ja, maar
0: misschien,
1: zo,
0: misschien moeten wij ook gewoon muziek gaan maken. Er gaat echt niks van uitkomen, maar...
1: Nou ja, kijk, weet je, het nadeel van de muziekmaak hobby is dat als je... nu op een leuke zomerdag denkt van... joh, ik ga gewoon leren muziek maken. Dan misschien over 5 jaar bak je er een keer iets van. Dat ja, of je moet er echt heel goed in zijn... dan pak je het misschien wat sneller op. Maar ik vind echt dan al helemaal... sinds we een beetje in de modernere wereld leven... van computers, zeg maar... waarin je dus kan produceren in programma's als Ableton... Fruity Loops, dat soort programma's... hoor je heel vaak mensen opmerkingen maken van... ja, het is allemaal niet zo lastig meer tegenwoordig, man. Gewoon een beetje op een computer en je flikkert er wat in en je hebt zo een nummer. Nou, als jij nou zo'n gedachtegang hebt... dan zou ik je gewoon eens voorzichtig willen uitdagen. Probeer het maar eens. En ik denk dat het je echt vies tegen gaat vallen. En dan bedoel ik dus niet naar dat Suno.ai gaan of zo... en daar wat laten genereren. Nee. Ik bedoel gewoon echt... zelf een nummer in elkaar produceren. Ik ken verschillende mensen die het doen. Dus ik zie wel eens de behind the scenes van wat daar allemaal bij komt kijken. En ik denk dat heel veel mensen daar echt geen flauw benul van hebben. Dus mijn patchen af voor alle producers die... en al helemaal als je ook nog een klein beetje goed kan mixen en masteren... dan ben je echt een goeie. Ik heb respect voor de mensen die het kunnen. Dat is heel veel jaar aan heel veel leren en oefenen... tot je er eindelijk een beetje goed in wordt. En ik vind het altijd knap als mensen dat niveau van discipline hebben daarvoor.
0: Ah, kijk. Ik heb ondertussen een page. Zo noem je dat, zo'n oude klein kastje waar je een page op kan krijgen. Van het verre. Ik ken je pa. We kregen net een foto binnen dat hij lekker op het terras zit... Dus om het lekker even in te wrijven, terwijl wij in een semi-warme studio zitten. Of even voor jouw ziel is die nog buiten, maar een warme studio.
1: En dan ook nog zo'n caption erbij, is het bij jullie ook zo mooi? Nou, wij zitten gewoon in een studio met 4 witte muren en dat is ons uitzicht. Maar ja, mijn uitzicht is toch mooier dan die van mijn vader, weet je waarom?
0: Voor het volgende nummer?
1: Nee, omdat ik naar jou kan kijken.
0: Oké, okay. Ik dacht een mooie overbruggetje.
1: Nee, jij bent het mooiste uitzicht wat ik kan wensen, Mike.
0: Oh, dank je.
1: Ja. Maar het volgende nummer is ook een zeer leuk uitzicht. En die is dus van Fred V samen met Graphics. Dit is Rain Is Falling.

0: Heerlijke vibe in dit nummer. Rain is falling. Fred V samen met Graphics.
1: Was het maar waar dat het zou regenen. Dat zou echt...
0: ik kan wel wat regen gebruiken inderdaad. Alhoewel, ik moet zeggen... Wel wanneer ik dan zelf wel een dak boven mijn hoofd heb. Gewoon puur zodat het even weer wat afkoelt. Als ik in de regen moet lopen, dan... Dan vind ik op zich de zon ook wel prima. Alhoewel, ik moet zeggen met het weer wat er... morgen aankomt, denk ik dat ik toch misschien echt liever gewoon in de kletsende regen loop dan in die, zoals ik dat zelf graag omschrijf, grafzon moet lopen. Maar hè, ik kan gewoon niet zo goed tegen heet weer, dus misschien moet ik me gewoon niet zo aanstellen. Maar voor mij is het niet weggelegd in ieder geval.
1: Ik vind het tot vandaag vond ik het best wel prima uit te houden. Ik denk dat morgen echt gewoon echt niet kan functioneren.
0: Maar, nee, ik ook niet. Nee.
1: Het nare vind ik, wij doen natuurlijk kantoorwerk en dan moet je natuurlijk een lange broek aan hebben. Nou, dat is op zich, like, op kantoor is dat prima uit te houden.
0: Heb ik vandaag overigens niet gedaan. En ik heb daar geen één opmerking van gekregen, dus...
1: Maar ik ga eigenlijk moeten ook doen, want die warme broek met, als je even buiten een rondje loopt, want dat doen kantoormensen, die gaan altijd in de pauze even een rondje lopen. Ja, dan voel je hem wel, dan voel je het, je broek een beetje van het zweet aan je plakken en dat...
0: Dat ging bij mij toch wat beter.
1: Ja, dus...
0: Maar dit is overigens geen advies, hè, dat ik er vandaag mee wegkwam. Dat betekent niet dat ik zeg dat jij het nu ook moet doen. Maar voel je je geïnspireerd, dan ik ga je ook niet tegenhouden.
1: Kijk, wij hebben een... hoe noem je dat? Een theorie.
0: Hebben wij een theorie?
1: Ja, als je met een heel grote groep korte broek toch gaat aandoen. Wat gaan ze doen? Ze gaan niet in.
0: Zeker, ja. Ja, maar dat is altijd lastig, hè. Als in dat zeggen ze ook van... dat is hetzelfde met stakingen, weet je wel. Ja, als in één keer het hele bedrijf gaat staken... Ja, wat gaan ze doen? Iedereen ontslaan, dat kan niet. Maar dat is altijd heel moeilijk. Want ja, hoe ga je dan die hele groep overtuigen... dat je het allemaal gaat doen? Want als dan maar een paar mensen het doen... en de anderen die doen het toch niet... Ja, dan sta je in één keer goed voor lul. En ja, die kunnen ze dan bij wijze van spreken wel ontslaan. Dus
1: het is een risico.
0: Ja, het is altijd een risico. Het is heel moeilijk om een grote groep mensen... allemaal van één plan te overtuigen. Dat is gewoon lastig.
1: Maar wat wel makkelijk is te overtuigen van een grote groep mensen... is het volgende artiest. Die hebben al eens een keer voorbij zien komen. Dus
0: You Hardy.
1: En ik mocht er kiezen. Dus ik dacht, we kiezen een rustig nummer. Want hierna gaan we lekker de mixes doen. Dus ik zou zeggen, tot zo bij de mixes. Aankondiging van de mixes.

0: Experience.
1: Daar is het deuntje weer.
0: Ja, ja. En dat kan maar één ding betekenen. Of ja, dat kunnen eigenlijk twee dingen betekenen. Het eerste is dat de A-team onderweg is. En het tweede ding kan betekenen dat wij de mix aankondigen. En ja, dat tweede is toch echt meer exciting, denk ik. Vind je niet?
1: Ik vind het sowieso.
0: Maar heb jij vroeger de A-team gekeken?
1: Uiteraard.
0: Heel goed. Ik ook. Ik heb... ik weet niet of we echt alles hebben gezien, maar ik heb wel een heel groot deel van die serie met mijn vader gekeken vroeger.
1: Wat is jouw favoriete karakter?
0: Ja, dat kan er maar één zijn. Mister
1: T, was het?
0: Ja, tuurlijk, Mr. T.
1: Oké, okay, voor mij is het die gekke.
0: Oh, ja, ja. Ik ben wel even zijn naam kwijt, moet ik zeggen. Maar...
1: ik zou het zo niet weten. Ik zou goed kijken niet, maar...
0: Ik ga heel eerlijk zijn. De laatste keer dat ik een aflevering van die serie heb gekeken... man, dat is sowieso misschien wel 15 jaar geleden, denk ik.
1: Je had in ieder geval de... met het witte haar.
0: Dat was de leider inderdaad van de
1: groep. Ja, je had T. En dan had je die... die altijd met zijn haar bezig was aan de chicks.
0: Ja.
1: En je had een gekke.
0: Ja, de gekke.
1: En volgens mij vergeet ik er één. Maar...
0: ik vraag me echt af, als ik nu zo'n aflevering zou kijken, hoe ik weet even niet hoe dat in het Nederlands zegt, maar how well does it age, weet je wel? Als in sommige van die oudere shows, die kijk je nu en dan denk je echt van, eeuw, weet je wel, van vond ik dat vroeger leuk? Terwijl andere shows, die blijven gewoon goed. Maakt niet uit hoe oud het is, maar bijvoorbeeld als je... nu de originele Lord of the Rings films kijken of zo. Die zijn eigenlijk voor filmstandaarden echt best wel oud. Wordt nog steeds als echt een knijtig goede film gezien. Dus sommige dingen die blijven gewoon goed. Andere dingen die waren heel goed toen het uitkwam. En die gaan gewoon niet zo goed mee met de tijd. Maar goed, in ieder geval, de A-team dus. Wij gaan weer de mixen aankondigen.
1: Moet het wel weer goed doen, hè?
0: Ja.
1: Want we zijn er net een beetje overheen gepraat, hè?
0: Gaan we het weer om... vooruit. Voor de tweede keer dan. Maar dan ga ik wel gewoon beginnen. Wij hebben na deze uitzending tot 9 uur weer heerlijke 3 uur mixen gepland staan. Dus van 9 tot 12 vanavond kun jij luisteren. Als eerste naar Donovan Dames. Dan van 10 tot 11 naar Marco Velasquez. En als laatste van 11 tot 12 naar Bejour Nudescu. Maar nou zijn we ook terug te luisteren op de zaterdag van 9 tot 11. Dus dat betekent dat de mixmarathon gewoon is terug te luisteren van 11 tot 2 uur 's nachts in dezelfde volgorde. Nogmaals, we beginnen met Donovan Dames, daarna Marco Velasquez en sluiten af met Bejour Nudescu. Hartstikke lekker. En dat was hem weer.
1: Kijk, dit gewoon binnen de tijd.
0: Ja, nou, als je gewoon gelijk start, dan is het op zich niet zo moeilijk. Maar jij gaf mij net een opdracht. En dat was, als die mixes klaar zijn, dan heb ik echt even een banger nodig. En toen vond ik het eigenlijk heel jammer dat ik Fred V samen met Graphics al gedraaid had. Want ja, ik zag een nummer staan en dacht, dat zou perfect passen bij de opdracht. Maar toen dacht ik bij mezelf, ik zei net iets over dat die twee ook wel eens solo wat doen. En wat is het nou? Fred V heeft dit nummer solo gedaan. Dus ik vind dat genoeg reden om hem gewoon alsnog lekker te draaien. Dit is Mistakes samen met Lux Tides. En dit is, als je het mij vraagt, een banger.

0: Ja, daar zijn we weer terug van de banger. En ik...
1: Ja, is het een banger?
0: Het is een banger.
1: Kijk, dan heb ik de opdracht bij deze vervuld.
0: En ik dacht van, ik pak hem lekker door. En ik heb ondertussen ook iets leuks proberen erbij te vinden. Dit is een improvisatie, dus ik weet niet of het goed gaat, want ik heb hem nog niet kunnen luisteren. Maar ik zat te denken, wij bij DanceX hebben eigenlijk wel iets van een jingle nodig voor een banger alert. Dat lijkt me wel leuk. Dus,
1: nou, nu krijgen we het.
0: Ik zat even tussen de files die ik van App heb gekregen rondom de jingles. En er zit een... Is dat een beetje een banger alert? Of,
1: Nee, dat kan wel beter.
0: Helaas. Maar in ieder geval...
1: Dat kan beter.
0: Ja, dan moeten we snel even achter de computer zitten om dat zelf in elkaar te flansen. Dat moet denk ik wel lukken.
1: Ja, kan jij dat?

0: prima. Ja, ik ben niet per se heel groot fan van de nummer, maar het is gewoon fine.
1: Oké, ik dacht, ik heb een banger, maar...
0: Ja, ik ben niet heel groot Andromedic fan per se.
1: Nee?
0: Nee, valt wel mee op zich.
1: Ook niet Dinner?
0: Nee, al helemaal die niet. Ja, ik weet niet, vind ik zo commercieel of zo. Ik weet, ja...
1: Ja, oh, ja. Ik heb geen ander nummer, dus we moeten maar gaan luisteren.
0: Ja, dan moet je naar Cartoon gaan. Die heeft heel veel goede nummers. Moet je Biology pakken of zo? Dat vind ik echt een goed nummer. Ik weet niet of je die... staat die ertussen? Oei, hij staat er niet tussen. Moet
1: nou,
0: je maar
1: praten.
0: Biology van Cartoon. Logi. Ja.
1: Ik ga op jou...
0: Ken je die?
1: Nee, dus ik ga...
0: Ik weet zeker dat jij dit echt een goed nummer vindt. De bovenste,
1: oké.
0: Ja, ik weet zeker dat jij dit een goed nummer vindt.
1: Oké, we gaan het horen.
0: Nou, dan is dit Biology van Cartoon, Jaja, Nublu en Game Boy Tetris. Okay.

0: Jij vroeg mij, is dit German bass? Nou, is dit German bass?
1: Ja, het duurde het wel. Ik was in het begin een beetje bang van, wat voor nummer heb je nou weer aangetikt?
0: En ben je nog steeds bang?
1: Nee, zeker niet.
0: Het is gewoon een goed nummer, toch?
1: Ben jij nu bang? Want ik heb je scherm uitgezet.
0: Ja, ik wou net zeggen, als er iemand bang moet zijn, nu dan ben ik het. Want jij zet mijn scherm uit en jij zegt, jij mag niet meekijken met wat ik nu ga doen. Dus ik hou mijn hart vast.
1: Ja, jij was niet eens met het nummer dat ik net wilde opzetten. Dus
0: ik was het er prima mee eens. Jij vraagt mij, dit is ook wel een banger, toch? Ik zeg, ik weet niet, ja, gewoon oké, maar...
1: Ah, oké. Maar nu heb ik een do-over. Dus,
0: wat heb je?
1: Een do-over, dus dat je hem opnieuw probeert. Ik mag een tweede kans hebben om
0: jou
1: een banger...
0: Oké, een do-over. Ja, oké, check. Ja.
1: Ik heb een tweede kans om jou een banger aan te leveren.
0: Oké.
1: Het is niet Roxy Dekker.

0: Nou, oké. Okay. Die maakt ook geen drum and bass, dus dat... Nee, dus dat wordt lastig.
1: Nee, maar ik had het wel kunnen doen, want dan was het grappig geweest.
0: Het was zeker grappig geweest.
1: Maar ik ga hem maar aanzetten. En,
0: moet ik dan ook... Ken ik het nummer, of niet?
1: Ja.
0: Ja, ik ken het nummer. Is het nu ook een soort van spel dat ik moet raden welk nummer het is, of is dat het niet?
1: Weet ik niet. We hebben 13 minuten, dus...
0: Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, zet hem aan en dan komen we erachter hoe snel ik hem... ja, en als ik hem niet ken, dan zal ik het zeggen.
1: Is goed. Ja, ready?
0: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Oh ja, oké. Okay. Dreamland, Fox Stevenson.
1: Hierbij?
0: Dance Experience.

0: Nou, dat was een prima verrassing.
1: Ja?
0: Ja, dat was wel een hele helemaal goed gekeurd.
1: Dat was wel een beetje een cheap, maar een cheap keuze.
0: Ja, nee hoor. Ik heb ervan genoten, dus dan is het altijd goed,
1: toch? Kijk, nou, dan heb ik goed mijn best gedaan. Maar jij hebt het volgende nummer weer uitgekozen.
0: Ja, want we hadden dus een paar nummers geleden hadden wij Fred V en Graphics. En toen dacht ik, nou, dan doen we Fred V. En wat doen we dan nu?
1: Graphics.
0: Ja, exact. Graphics. Dus dit is dan weer een nummer van Graphics zonder zijn partner Fred V. Samen wel gemaakt met Paper Dragon. Dit is Forget the Rain.

0: Ja, ik denk dat de conclusie die we nu toch wel kunnen maken is dat ze ook allebei los van elkaar hartstikke goede nummers kunnen maken. Dat vind ik wel tenminste. Ik ben groot fan van beide, zowel los als samen. En ik vind het wel leuk wanneer artiesten dat doen. Dus
1: kijk.
0: Maar ja, ons uurtje zit er alweer bijna op.
1: Ah, nou, we hebben nog een minuutje vol praten en dan...
0: Nou, dat kunnen wij prima.
1: Dus, maar in ieder geval straks de mixes.
0: Zeker.
1: En als je denkt van, shit, ik heb het eerste uur gewoon compleet gemist.
0: Kan je gewoon terugluisteren. Als je denkt, de tweede uur was ook echt heel lekker, dan kun je die ook terugluisteren. Als je de mixmarathon straks moet missen, dan kun je zelfs die terugluisteren. Als je denkt, ik vind Appassionata een topprogramma, maar ik luister nooit op de woensdag, dan kun je die terugluisteren. Je kan alles terugluisteren. Misschien nog leuk om te noemen, over terugluisteren te spreken. Er was gisteren iets leuks terug te luisteren op de radio. En dat was namelijk de laatste uitzending van Latent Talent. Angelina die gaat namelijk...
1: De laatste live, hè?
0: Ja, de laatste inderdaad live uitzending. Want Angelina die gaat helaas weg bij de omroep. Want die gaat iets best wel cools doen. En dat is gewoon bij een ander radiostation aan de slag gaan. En dat betekent dat gisteren haar laatste uitzending was. We hebben haar verrast in de studio terwijl ze aan het uitzenden was. Dus je kunt dat op de radio terugluisteren. Moet je een beetje rond... 19:30 s'avonds of zo kijken. Maar dat komt wel goed. Wij gaan eruit met dit heerlijke nummer van van Wilkinson samen met Izzy Cross. Dit is Used to This. Bedankt voor het luisteren.
1: En tot volgende week.

0: van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 13:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Saleh met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zonnewolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.